0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Dit is Jos Daanstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

0: je. De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermijnde brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste hits voor in de zomer.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeer proeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden, rapper?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: ook deze plaat heeft een Nederlands tintje, absoluut. Bolland en Bolland produceerde het. Status quo.
1: Dit is Connect met Michel.
0: Als uuropener van uurtje nummer 1 van de ochtend van Connect op deze zaterdag 29 augustus 2026. Met een heleboel lekkere muziek onderweg is dit. Ontwaken in alle smaken. Goedemorgen. En is dit, uit 2024 alweer. Hij heeft eigenlijk maar één hitje gehad. Ja. En dan hebben we het over Sjoerd. Holy, je hoort hem nu hier in de ochtend van Connect. Met muziek onderweg van onder andere Toto. En ook nog Tina Turner. Het komt gegarandeerd voorbij. Hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Ben jij al een beetje wakker?

Smith, Tina Turner op je radio. In The Way of the World. In 1992 alweer. Waar blijft de tijd als je plezier hebt? Absoluut. En dit is zo lekker. The Renegades van The Ex-Ambassadors. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg zo direct nog even de uitagenda samen met Sandy. En daarna zijn we terug met Toto en Hold the Line.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfhezen en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfhezen. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezenweg in Wolfhezen. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

1978, je hoorde Toto op je radio. En Hold the Line, ja, houd het lijntje nog even vast. Zijn dit, ja, de Cox. As she moves in her own way. Dit is de ochtend van...

Nieuwe muziek op je radio. Alex Warren, Passenger. Oh, oh, oh, wat is dit lekker zeg. En van het allernieuwste gaan we terug naar de jaren 80. Was dit heel zoetsappig. Jason Donovan, Kylie Minogue. And especially for you. En in de tijd hadden zij stiekem een relatie.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Oh baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

als een vlak voor rust sloeg de ploeg van Rutger Rijm genadeloos toe. In slechts 7 minuten liep Vitesse uit van 0-0 naar 0-3. En na de rust kwam de overwinning geen moment meer in gevaar en werd het zelfs 4-1. Is dit Fleetwood Mac op je radio? En everywhere, ik zeg een hele goede morgen.

1988, Fleetwood Mac op je radio en everywhere. Ja, je hoort het hier, in de ochtend van Connect. In de nacht van 18 op 19 april liep een avondje stappen in Arnhem, eindigde voor een 25-jarige vrouw met een flinke mishandeling in een deunerzaak op de Korenmarkt. Ze wordt tegen haar keel geduwd en getrapt en meerdere keren in haar gezicht geslagen. Terwijl haar vriend naar het toilet is, wordt zij dus mishandeld. En terwijl ze bij de kassa op haar bestelling wacht, hoort ze een onbekende man een vervelende opmerking over haar maken. Ze spreekt hem daarop aan. Haar vriend is op dat moment, ja, zoals gezegd, op het toilet. Het slachtoffer heeft zelfs het gevoel dat de man bewust wacht tot haar vriend weg is. En na een korte woordenwisseling slaat de man en schopt de man de vrouw meerdere malen in het gezicht. En gaat na tussenkomst van het personeel van de deunerzaak, gaat deze persoon er vandoor. De beelden die staan zowel op Omroep Gelderland. Kijk even goed en mocht je deze persoon herkennen, neem dan even contact op met de politie op 0900-8844. Want deze man moet gewoon gepakt worden. Is dit, ja...

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: Uit de tijd van spiegelbollen, bloghakken en een heleboel lekkere muziek.
1: Dit is Connect met Michel.
0: Was dit Jakartaka 1984 en Down on the Street. Welkom terug in het tweede uur van de ochtend van Connect op deze zaterdag 29 augustus. Met muziek onderweg van onder andere Phil Collins en Harry Styles. Dus gezegd, Harry Styles onderweg voor jou uit de allernieuwste.

Phil Collins en True Colors. Ja, show me your colors. Het maakt niet uit of je nou groen, geel, paars of welke kleur ook bent. We zijn allemaal gewoon wie we zijn. Dit is dit.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De Oude Kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

Chef Jeroen, hips don't lie. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect op deze 29 augustus 2026. En deze komt uit de doos van Tante Toos en zit een heleboel laag stof op. Maar dat maakt hem des te lekkerder. Andrew Gold, and never let her slip away. Nee, als jij nou eenmaal je partner gevonden hebt, nou man of vrouw is, hou haar vast. En laat haar nooit meer gaan als het jouw echte liefde is. Dit is Connect.

Een hit uit vorig van vorig jaar, Midnight Sun. Je hoorde het hier op Connect. Vandaag is het verloopt best toevallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zullen zijn. Nou, in een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerig windje. Dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. En de temperatuur verandert er weinig. Is dit? Kanjagogogo. Ja, spreek het maar eens uit. En Tushai, je hoort het nu hier in Ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Dit is Jos Daasta met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

gingen 27 jaar terug in de tijd. Zo ver terug in de tijd? Zeker, zo ver terug in de tijd. Smooth, Santana samen met Rob Thomas, is dit muziek van dit moment. Sven Silvers, Nobody Knew.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

pinkt op je radio, just like fire. Ja, onze programma's zijn altijd om vuur. Dat is in Engeland zeker is dit Abracadabra en Steve Miller Band uit 1982. Dit is de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur. Met de lekkerste muziek, de lekkerste gauwauw.

Abracadabra, Steve Miller Band uit 1982. En dan zit het erop voor deze zaterdagochtend. Ga je achterlaten met U2 en The Sweetest Thing. Spreken elkaar morgen vroeg, na de klok van 8 uur, voor een hele nieuwe ochtend van Connect. Maar dan de zondageditie. Ik zeg, heb een mooie zaterdag en tot morgen.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
4: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie in de regio. Momenteel nog geen vertragingen, geen files, maar wel 1 wegafsluiting. De A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Wegwerkzaamheden, de weg is dicht. Je zou moeten omrijden via de A28, de A1 en de A30.
5: Dit is

0: Ze was de terechte winnares hoor, dit jaar op het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Dara met Bangra. Dit jaar deed Nederland niet mee. En Avrotros die maakt ook bekend om volgend jaar niemand te sturen naar het Songfestival. Maar ze gaven ook de optie, dat hebben ze bij de NPO neergelegd, dat een andere omroep het overneemt. Bijvoorbeeld Max of BNN Varen of misschien wel bij de EO. En het balletje ligt nu bij de NPO. Dus of Nederland daadwerkelijk volgend jaar niet mee gaat doen, ja, dat is nog de vraag. Ik denk dat we dat binnen nu en 2 weken wel te horen krijgen.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: Goedemorgen, het is 10:06, zaterdag 29 augustus. Gijs langdurig op vakantie. Peter nu ook aan het genieten van een welverdiende vakantie. Je gaat het doen, alles mag, niets moet met Lawrence Duclaas. Ik ben er tot 12 uur.
1: Dit is Connect.
0: Met nu Nederpop All-Stars. Stip aan de horizon.

Als ik naar buiten kijk, nou of het toeval is of niet, maar een stip aan de horizon, een stip in de lucht, want het zonnetje begint gewoon spontaan te schijnen hier in de studio in Zevenaar. Je hoorde Nederpop Allstars. Goedemorgen, ja, ik moet Michel nog even bedanken. De ochtend van Connect was weer erg gezellig. Hij is weer snel ervandoor gegaan. Morgenochtend is hij er uiteraard weer om 8 uur. En leuk dat je erbij bent. Gijs langdurig natuurlijk op vakantie. En Peter van Al heeft ook lekker vakantie, een aantal weken. Dus daarom neem ik het vanmorgen over. Loris Nicolaas, ik ben er tot 12 uur met Alles kan, niets moet. Ja, is een keer wat anders de zaterdagmorgen. Vroeg mijn nest uit, maar ik ben er. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Het wordt een graad of 22 en ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert er weinig, rond de 22 graden. Dit is Donna Summer op Connect.

Whitney Houston, I Have Nothing, hoorde je hier bij Connect. Alles mag, niets moet. Daar luister je na tot 12 uur met Loris Nicolaas. En ja, we zijn sinds kort ook op Visual Radio te bekijken op Connect TV. En daar ben ik nu ook op te schitteren. Op diverse kanalen, check even rtvconnect.nl. En via Odido kun je overal naar ons kijken en luisteren. En dan zie ik me volop in beeld en dan denk ik toch van, och ja... Inderdaad, daarom had ik eigenlijk de camera niet willen aanzetten. Nee, ik moet een beetje een aantal kilootjes afvallen. Maar ja, ik geniet van het leven en dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ja, mijn stem, daar is niks mis mee hoor. Het is 10:30. Laat even weten, mocht je nu aan het luisteren zijn... zoiets hebben van, goh, Lawrence, ik wil wel een request doen. Nou, dat mag via de WhatsApp 0316 en dan 6x3. En dan draai ik jouw muzikale request. Laat het maar even weten. Ik zit hier tot 12 uur. En straks ook nog Peter Nillissen en Tijn met Weekend Live. En Rick Boekhout is er ook nog vanaf 2 uur en om 5 uur de ballentent met Erik. Dus kortom, de zaterdag is goed gevuld. Als ik zeg Day of the Day, dan zeg jij... Dat dacht ik al. Westlife. Die ga ik namelijk nu hier draaien. Heerlijk. Och, even wegzwijmelen.

0: is toch eigenlijk wel erg, hè? Yeah, if I let you go. Van Westlife. En het zit al echt al, nou, ik denk 3-4 dagen in mijn hoofd. En het heeft een beetje te maken met John, want die draaide dat in Connected. En die stuurde dat ook nog even door voor de grap. Dus ik was eigenlijk helemaal totaal van slag. Want het zit tot heden in mijn hoofd. Ik denk dat ik hem inmiddels al in de auto misschien op repeat 18 of 90 keer heb gedraaid. Zijn er trouwens nog goede tijden, slechte tijden fans? Die zitten te popelen om goede tijden weer aanstaande maandag te kijken. Ja, dat begint aanstaande maandag. Weer, hè? En voor de diehard fans, Goede Tijden is nu al op Videoland. Dus ik weet niet, kun je niet wachten. Dan kun je straks altijd nog even naar Videoland schakelen om de eerste 4 afleveringen van Goede Tijden, Slechte Tijden te kijken. Dit zijn Babette van Veen uit Goede Tijden, Slechte Tijden met Sorry Kroon. Kijk niet achterom.
1: Als je kon kijken in de toekomst, als je zou weten wat er komt, als je kon voelen wat je lot wordt,

0: Bloem met een klassieker. Even aan mijn moeder vragen. Hey Tijn, moet jij dingen aan je moeder vragen? Of mag jij zelf beslissingen nemen? Aangezien jij nog minderjarig bent. Want je bent nog net geen 18, hè?
1: Ik doe alles zelf.
0: Oh, je doet alles zelf?
1: Ja.
0: Je hebt helemaal geen toestemming van je moeder of vader nodig? Je mag echt alles zelf beslissen?
1: Nou, nee. Nee, in overleg.
0: Oh, er zijn geen... Oké, okay, wel in overleg. Maar ja. Er zijn niet echt bepaalde huisregels waar jij je aan moet houden?
1: Nou, ja. Zo zou ik het niet willen doen, meneer.
0: Nou ja, ik bedoel, je bent... Wanneer word je 18?
1: 18 februari, dus...
0: Kijk, groot in je agenda.
1: Ja, zet het in je agenda.
0: Maar er zijn ook nadelen, hè? Want als je 18 wordt, krijg je nu nog kinderbijslag?
1: Ja.
0: Nou, dat verdwijnt.
1: Ja, je moet zorgverzekering gaan betalen.
0: Juist, inderdaad. En je krijgt dan wel zorgtoeslag.
1: Ja, zorgtoeslag, ja.
0: Dus, maar blijf jij dat dan krijgen van je ouders... of moet je dat dan zelf gaan betalen?
1: Wat?
0: Nou, je zorgpremie of...
1: Geen idee.
0: Nou, mijn moeder die is er helaas niet meer, maar die betaalde tot eigenlijk haar einde van haar leven. Dus ik heb altijd geluk gehad. Mijn tv-abonnement, mijn telefoonabonnement, mijn moeder betaalde echt alles. Maar goed, dat terzijde. Hey, het is 11:01. Tijn in de studio met het laatste regionieuws. Goedemorgen, Tijn.
1: Goedemorgen. De Duitse A3 wordt volgend weekend voor de laatste keer afgesloten. De snelweg is vanaf vrijdag 4 september 8:00 s'avonds tot maandag 7 september 5:00 ochtends afgesloten. De Duitse autobaan is dan tussen afrit Beek en Elten en tussen de afritten Emmerich en Emmerich-Ost afgesloten. De afsluiting is nodig vanwege twee bruggen die vervangen worden. Ja, Lawrence heeft weer iets bedacht.
0: Sorry, ja, ik heb geen pingeltje, sorry.
1: Ja. MBO'ers van Rijn-IJssel gaan vanaf dit schooljaar praktijkervaring opdoen in Museum Arnhem. Binnen de opleiding Creatieve Industrie komt er een nieuw keuzedeel waar studenten aan de slag gaan met actuele maatschappelijke en culturele thema's. De samenwerking is bedoeld om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor MBO-studenten. Op 27 januari tonen de studenten hun producten in Museum Arnhem.
0: Kijk eens achter je. Ga door.
1: We blijven even bij Museum Arnhem. Het museum heeft namelijk een nieuwe kinderdirecteur. De 10-jarige Paco heeft van de week het stokje overgenomen van zijn voorganger Lisa. Paco zit in groep 7 en houdt van creatief bezig zijn. Dit bleek ook uit zijn sollicitatie. Hij had namelijk een podcast gemaakt waarin hij in gesprek ging met een kunstenaar. Paco wil graag leeftijdsgenoten enthousiast maken voor kunst. Na de uitspraak waarin de Hoge Raad oordeelde dat de KNVB de licentie van Vitesse onterecht had afgenomen, heeft de KNVB een evaluatie aangekondigd over de licentie- en beroepscommissie. Omdat het lange tijd stil was vanuit de KNVB, heeft Connect vragen gesteld waaruit blijkt dat de KNVB nog bezig is met de evaluatie. De KNVB hoopt aan het einde van dit seizoen klaar te zijn met de evaluatie. Op vragen van Connect of er in de tussentijd leden van de licentie- en beroepscommissie zijn vertrokken, houdt de KNVB de kaken stijf op elkaar. Dan nog even Vitesse-nieuws, waar Vitesse vorige week onderuit ging tegen Almere City, won het deze keer met 4 doelpunten van FC Den Bosch. In de eerste helft kwam Vitesse nog bijna op een achterstand, maar sloeg terug met 3 doelpunten. Na rust wist Vitesse er nog 1 keer te scoren en won uiteindelijk met 4-1 van FC Den Bosch. Dan krijg je het weer van me. Het is vandaag wisselvallig met af en toe een bui. Met een krachtige wind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe. De komende dagen blijft het wisselvallig. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel, Tijn. En kijk eens naar buiten. Ik dacht dat het de hele dag zou gaan regenen, maar het is echt stralend hier in Zevenaar.
1: Ja, het valt mee.
0: Dus dat valt inderdaad weer mee. Of dat ook zo is met verkeer. Nou ja, ik zei het al, een wegafsluiting. De A12 Den Haag richting Arnhem. Inmiddels is er wel een vertraging bijgekomen of hier zelfs, door die wegafsluiting. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn 10 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ben je ruim een half uur langer onderweg. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. De A15 Gorkum richting Nijmegen. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten lang onderweg tussen afrit Leerdam en Meteren. En dan nog een N-weg, de N233 Kesteren richting Veenendaal. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de A15 en Arena. Het heeft allemaal met de wegafsluiting te maken op de A12. Heel veel sterkte.
2: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

0: Een picture of you van Boyzone. Terug naar die goede oude tijd, de jaren 90. Hé, hey, Tijn, komt er toch nog eens even bij? Want ik vind het toch wel even gezellig. Even om te kletsen. Maar ik ben toch wel benieuwd. Ja, je moet even je hoofdtelefoon op. Want anders gaat zo meteen een... Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hoor je me goed?
1: Ja, ik hoor je luid en duidelijk.
0: Mooi. Hé, jouw eerste weekje stage bij Connect. Hoe is dat verlopen?
1: Nou, het was een hel. Nee,
0: dat kan niet. Oh, Sandra, ik hoop niet dat je aan het luisteren bent.
1: Nee, het was hartstikke leuk.
0: Ja? Heb je genoten?
1: Ja. Alleen, mensen reageren niet. Ik bedoel, dan bedoel ik, ze reageren op de redactie reageren ze wel. Maar dan heb je bijvoorbeeld de provincie Gelderland nodig... en die laat een 3 dagen op zich wachten, weet je wel?
0: Oh ja, maar ik denk dat ze hebben zo'n communicatieadviseur aan, denk ik. Maar er zijn meer mensen die dan de communicatieadviseur nodig hebben. Ja. En als je maar één persoon bent, ja, dan word je wel eens op de wachtlijst gezet.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens vanmorgen, ik heb even boodschappen gedaan. Ik was hier vanmorgen vroeg, want ik kom vanuit Nieuwegein. En die A12 is dicht, dus ik moest over die hele autobaan heen. Ja, ik was hier al tegen 7:45.
1: Over de hele autobaan heen?
0: Ja, over de snelweg, A12, want die is afgesloten.
1: Oh, zo,
0: dus
1: ja.
0: Ik moest over de A28, ik moest over de A1 en de A30 en toen weer de A12.
1: Nou, je hebt weer een stuk van Nederland gezien.
0: Ik heb een stuk van Nederland gezien, inderdaad. En ondertussen had ik ook nog eventjes boodschapjes gedaan. En toen dacht ik, nee, neem een krantje mee. Ik denk, lekker een oldschool krantje.
1: Lees jij de krant?
0: Nou, vroeger...
1: Heb je een abonnement?
0: Nee, ik heb geen abonnement. Maar ik vond dit wel leuk, want dit kon ik gewoon gratis meenemen. Dit is de Zevenaar Post. Die kon ik bij zo'n bekende supermarkt halen.
1: Ja, graag een lekker reclame maken, hè?
0: Ik zeg een bekende supermarkt.
1: Ja, maar dus voor de Zevenaar Post reclame maken.
0: Ja, nee, dat is gewoon een weekkrantje. Dat maakt helemaal niks uit. Dat is een non-profit organisatie. Daar mag je wel reclame voor maken. Maar er staat helemaal niks leuks in, alleen maar reclame. Dus ja...
1: Jammer.
0: Ja, echt hoor.
1: Je moet gewoon een abonnement nemen op een kwaliteitskrant.
0: Nou, vroeger had je de Spits en de Metro. Als je dan met het openbaar
1: vervoer... Oh, die waren gratis.
0: Die waren gratis. En iedere ochtend als ik naar school ging... dan dacht ik, oh, ik heb weer even wat lekker te lezen. Nou, dat was echt leuk. Want er stond echt gewoon...
1: Hoe oud was je toen?
0: Een jaar of 13, 14. Maar er stonden dan had je de Metro. En daar stonden dan een beetje ook de showroddels in. En dan had je de Spits. En er stond ook wat de belangrijke berichten. Een beetje te vergelijken met de Telegraaf en het AD. Begrijp je?
1: Ja.
0: Dus, maar die tijd heb jij niet meegemaakt.
1: Nee.
0: Want toen was jij nog een zaadje.
1: Ja, toen zat ik nog in de boerenkool.
0: Juist. We gaan naar Tino Martin met of zonder jou. Nou, of je blijft zitten, dat weet ik niet. Maar Tino Martin die gaat zeker zingen hier tijdens Alles Mag, Niets Moet.

één garantie heb ik wel. Tino Martin was helemaal nuchter toen hij dit inzong. Met of zonder jou hier tijdens Alles Mag en Niets Moet. Nog even erop wijzen. Laat even weten. Heb jij een muzikale request in gedachten? App me dan even 0316 en dan 6x3. Even smilen. Nou, daar word ik niet vrolijk van. Ik denk dat ik weer binnenkort naar de tandarts moet. Maar Chinese, ja, die houdt er wel van. I love your smile.

0: Legrand, put your hands up. Ja, ze zijn niet bezig van achteren met alles. Wat ben je toch aan het doen? Wat doe je nou allemaal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Peter Nielsen.
1: Ja, een beetje mannelijk, hè? Nee, maar ik ben een plant aan het neerzetten.
0: Ja, maar waarom?
1: Nou ja, ik vind de achtergrond altijd zo'n beetje zo lelijk. Oh ja, kijk, mooi. Ja, prachtig.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Nee,
0: ik sta in beeld. Ja, dat is het gewoon, denk ik. Ah ja, ze zijn hier hele studio aan het verbouwen. Is dat plantje wel? Ja, ik vind hem best wel mooi. Maar dan moet ik er zo gaan staan, want anders ben ik gewoon niet te zien. Ah, fijn. Laten we dat plantje dan staan tot 2 uur, want Rick gaat hem echt wel weer verplaatsen, hoor, vrees ik. Dus Oh, jongens. Och, het wordt weer zo'n zaterdag dat alles misgaat. Maak maar een bakje koffie voor me. 10 minuten voor 11, ik heb er zin in. Ja? Gaan we naar Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Dit is het duet.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

daar komt hij hoor, de uithaal. Ja, och, ja. Gaan een paar toontjes hoger, daar komt hij. Kom maar Herman, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers met het duet. Ja, ik vind het leuk. Je had vroeger een serie van Jongelui en Al de Gron. Kennen jullie dat? Ja, nou, dat kwam uit Twente. Dat vond ik altijd heel erg leuk om naar te kijken. Maar ja, Tijn kent niks, dus dat scheelt. Het is 10:55. Alles mag, niets moet. Tot 12 uur ben ik er, Loris Duclaas. Met nu Rick Astley, Together Forever. Nou, Together Forever zijn we er allemaal hier in de studio.

0: Rick Astley, Together Forever, hier bij Connect. Alles mag, niets moet. Nou, ik zie dat ik ondertussen dus ook getagd ben op Insta, @LorisNiklaas. Dus ook via mijn Insta mag je een request doen, hoor. Of via de WhatsApp, 0316-6x3. Zo dadelijk, uur nummer 2. Blijf erbij, tot zo.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zes minuten over elf. Alles mag, niets moet. Je hoorde Mr. Props met Nothing Really Matters. Loris Nicolaas hier op de plek van Gijs en van Peter van Hal. Lekker op vakantie. Wat is er nou allemaal? Kom er ook nog maar even bij dan. Wat is er dan? Oh ja, ik weet precies wat je bedoelt, maar laat het lekker op mijn manier doen. Dan komt het gewoon helemaal goed, Tijntje. Jij mag zo meteen over 25 minuten weer met het nieuws.
1: Dit is Connect met Lawrence.
0: Het gaat lekker vanmorgen. Leuk dat je er nog bij bent. Tweede gedeelte van Alles Mag, Niets Moet. Zo dadelijk Melanie C, I Turn To You. Gaan we terug naar 2000. Eerst allemaal.

was 18 toen ik mijn rijbewijs mocht ophalen. En terwijl ik te horen kreeg dat ik geslaagd was, was dit op de radio. Mel C, Melanie C, I Turn To You uit het jaar 2000. Je luistert naar Connect, alles mag, niets moet. De zaterdagochtend, het is 13 minuten over 11. Leuk dat je erbij bent. Nou ja, laat even weten wat ik kan draaien voor je. 0316, 6x3. Je mag het ook via mijn eigen Insta doen, @LawrenceNicolaas. Ik zag ook dat ik door Martin en Jos van Leeuwen was getagd. Dus nou ja, goed, mocht je het leuk vinden om te kijken, we zijn ook landelijk via Odido te bekijken. En de camera staat aan, dus dan kun je een beetje meekijken van wat er allemaal hier gebeurt. Inmiddels is er een plant verschoven. Nou ja, Tijn is bezig met het nieuws voorbereiden. En Peter zit aan de koffie en die drinkt lekker zijn bakkie. En die houdt stijf zijn mond dicht, heeft hij net tegen mij gezegd. Dus, maar goed, maakt niet uit. Rick is ook lekker van de partij, onze eigen Rick. Want die is druk. Ja, die is heel druk. Die is hard aan het werk met Connect op de achtergrond aan. En of ik een bouwplaatje heb, nou, dat heb ik zeker. Moest alleen wel even verder zoeken, want ja, echte bouwplaatjes hebben we niet in het systeem staan. Maar wat dacht je van de mannen van de bouw? Met de bouw is wauw. Nou, wie dat ooit heeft bedacht, ik heb geen idee. Maar ik vond het wel erg leuk. Ja.

zijn collega's die vinden dat ik te veel lul op de radio hier bij Connect. Nou, ik ben van mening van niet, want ik hou het redelijk kort hoor, meneer Nielsen. De mannen van de bouw is wauw. Speciaal voor Rick, die nog lekker aan het bouwen is. En straks om 2 uur hoor je met Connect Weekend. Dus dat komt even goed. Ik moet nog heel eventjes... Ik werd er net op gewezen door Tijn. Inderdaad, ik draai hier natuurlijk niet vast. En ik ben maar een inval-DJ. Ik zeg de hele tijd Gijs, maar ik bedoel natuurlijk Theo of Peter van Hal. Ik weet niet hoe ik bij Gijs kom. Maar het is inderdaad Theo, die normaal gesproken hier zit. Maar die is langdurig op vakantie. En Peter van Hal die is nu lekker aan het genieten van 3 weken rust. Dus daarom mag ik het ook overnemen hier. Kate Ryan nu op de radio. Ella, Ella.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden Gelderland.

Love Generation van Bob Sinclair hoorde je hierbij Connect. Alles mag, niets moet. Het is 6:56. Ja, zo dadelijk het laatste nieuws met Tijn. Eerst nog even kijken, 0316, 6x3. Kreeg een bericht binnen van Martin en Jos van Leeuwen. Of ik iets van Rutger van Barneveld wil draaien. Groetjes vanuit Nieuwegein. Nou, dat is mijn woonplaats. Dat is toevallig. Rutger van Barneveld met zijn zomerhit van 2026. Zoele zomernachten.

0: De altijd gezellige Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Hierbij Connect. Tijdens Alles Mag Niets Moet. Ik vind het toch wonderbaarlijk dat het zonnetje nog steeds schijnt. Want ik had eigenlijk al verwacht dat het helemaal los zou barsten. Want ik krijg ook wat berichten van kennissen van... goh, hier is het echt ontzettend slecht weer in Utrecht. En hier in Zevenaar ja, schijnt de zon. Hè? Heb je het ook gewoon door?
1: Kijk, in Zevenaar schijnt altijd de zon, Lawrence. Dat moet je even beseffen.
0: Maar jij komt niet uit Zevenaar. Jij woont in Westervoort.
1: In heel de Liemers schijnt altijd de zon.
0: Ach, is het zo? Ach, ja. Krijgen we dat weer. Ach, fijn. Hey, het is 12:02. Goedemorgen. Alles mag, niets moet. Met het regionieuws met Tijn. Tijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Duitse A3 wordt volgend weekend voor de laatste keer afgesloten. De snelwegen is vanaf vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 5 uur 's ochtends afgesloten. Het gaat om de trajecten tussen afrit Beek en Elten en tussen Emmerich en Emmerich Oost. De afsluiting is nodig vanwege twee bruggen die vervangen worden. MBO'ers van Rijnijssel gaan vanaf dit schooljaar praktijkervaring opdoen in Museum Arnhem. Binnen de opleiding Creatieve Industrie komt er een nieuw keuzedeel waar studenten aan de slag gaan met actueel maatschappelijke en culturele thema's. De samenwerking is bedoeld om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor MBO-studenten. Op 27 januari tonen de studenten hun producten in Museum Arnhem. We blijven even bij Museum Arnhem. Het museum heeft namelijk een nieuwe kinderdirecteur. De 10-jarige Paco heeft van de week het stokje overgenomen van zijn voorganger Lisa. Paco zit in groep 7 en houdt van creatief bezig zijn. Dit bleek ook uit zijn sollicitatie. Hij had namelijk een podcast gemaakt waarin hij in gesprek ging met een kunstenaar. Paco wil graag leeftijdsgenoten enthousiast maken voor kunst. Na de uitspraak waarin de Hoge Raad oordeelde dat de KNVB de licentie van Vitesse onterecht had afgenomen, heeft de KNVB een evaluatie aangekondigd over de licentie- en beroepscommissie. Omdat het lange tijd stil was vanuit de KNVB, heeft Connect vraag gesteld waaruit blijkt dat de KNVB nog bezig is met de evaluatie. De KNVB hoopt aan het einde van dit seizoen klaar te zijn. Op vragen van Connect of er in de tussentijd leden van de licentie- en beroepscommissie zijn vertrokken, houdt de KNVB de kaken stijf op elkaar.
0: Oh, wacht even. Sorry.
1: Gisteren is de Airborne-baan officieel van start gegaan. De burgemeesters van Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe kwamen bij elkaar bij het Airborne Museum in Oosterbeek. Alle vier de burgemeesters kregen de Airborne kinderkrant overhandigd. Dit jaar staat de krant in het teken van helden.
0: Jij bent volgende week toch bij Airborne?
1: Ik ben er volgende week bij, ja.
0: Oh, hartstikke leuk.
1: Dan krijg je nog Vitesse-nieuws van me. Want waar Vitesse vorige week onderuit ging tegen Almere City, won het deze keer met 4 doelpunten van FC Den Bosch. In de eerste helft kwam Vitesse nog bijna op achterstand, maar sloeg terug met de 3 doelpunten. Na de rust wist Vitesse er nog 1 keer te scoren en won uiteindelijk met 4-1 van FC Den Bosch.
0: Nou, mag ik dat?
1: Het weer dan?
0: Oh, het weer. Mag even. Ja, daar komt-ie.
1: Het is vandaag wisselvallig met af en toe een bui. Met een krachtige wind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt de kans op een bui toe. De komende dagen blijft het wisselvallig. Minimums is te vinden op rtvconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel. Over nu bij Peter meer nieuws natuurlijk, hè?
1: Altijd.
0: Ja, ik vind het zo goed. Ja, applaus. Ja, ik was net even een appje naar Rick aan het beantwoorden. Dus dat biepje, dat zat even vast. Afijn. Ik ben ook maar een stagiair, hè, hier. Ik draai hier normaal gesproken ook nooit. Maar Tijn, dankjewel, jongen. Gaan we nog even kijken waar het vast staat momenteel op de weg. Nou ja, het is aardig druk aan het worden. Daarheen Amsterdam richting Apeldoorn. 15 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Tussen Amersfoort-West en Barneveld ben je 40 minuten langer onderweg. Dan gaan we naar de A2 Utrecht richting Den Bosch. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten lang onderweg tussen Culemborg en Waardenburg. De A12 Arnhem richting Duitse grens. 3 kilometer, een politiecontrolepost. Stilstand verkeer, 10 minuten lang onderweg tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Dan gaan we naar de A15 Gorkum richting Nijmegen. 4 kilometer stilstand verkeer tussen afrit Leerdam en Meteren. 10 minuten lang onderweg. En dan de N50. Hebben wij daarmee te maken? Hier, nee, dat eigenlijk niet, maar ik noem hem maar op. Zwolle richting Emmeloord. 3 kilometer stilstand verkeer tussen Hattemerbroek en Kampen. En te maken natuurlijk met die wegafsluitingen. De A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Wegwerkzaamheden. De hele weekend is de weg dicht. Ga pas weer maandagochtend om 5 uur open.
2: Ook in het weekend is Connect overal.

0: Taylor Dane, Tell It To My Heart, hoorde je hier bij Connect. Het is 11:50. Gezellig dat je erbij bent. En ondertussen aangeschoven, Peter Nillissen van Weekend Live.
1: Goedemorgen, zeg.
0: Goedemorgen.
1: Wat is het leuk om als je in de auto zit, hè, om naar jou te luisteren.
0: Nou, dat zie ik als compliment.
1: Ja, ik hoor gewoon Lorenz Nicolaas op de radio. Ik ken jou al zo lang natuurlijk.
0: Ja, we kennen elkaar, en dan, ik denk inmiddels nu zo'n 14 jaar.
1: Ja, te lang.
0: Ja.
1: Maar dan hoor je gewoon jouw muziek. Ik vind het zo lekker.
0: Vind je dat leuk?
1: Ook mijn muziek, ja zeker.
0: Vind ik wel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Dus jij weet niet meer wat je moet doen straks?
1: Ik heb geen idee. Ja, ik heb Tijn hier nog naar zitten. Die gaat vandaag de muziek bepalen, hebben gehoord.
0: Nou, ik hoorde er net een discussie hier in de studio over een plaat, of die wel of niet gedraaid gaat worden. Ik ga hem in ieder geval niet draaien en ik zal hem maar echt niet draaien.
1: Ik moest hem even wat zachter zetten, sorry dat ik het beeld was.
0: Oh ja?
1: Ik ben doof, hè?
0: Tijn ging net jouw hoofdtelefoon even gebruiken met het regio nieuws.
1: Ja, maar Tijn hoort helemaal niks.
0: Juist zachter. Wij zijn gewoon doof. Wij zijn echt radiodoof.
1: Ja, wij zijn radiodoof het worden, ja.
0: Dus dat is het. Hey, 12 uur Weekend Live. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat gaan jullie allemaal kloten en rotzooien?
1: Volgens mij. We gaan niks doen. Nee, want er is niks voorbereid, hoor ik net.
0: Oh, ook geen arie of...
1: Jawel. Nee, we hebben arie. We hebben leuke dingetjes. Altijd gezellig in de studio, toch?
0: En lekker te smikkelen trouwens. Stap de bank. Ja, niemand ziet je, hoor. Maar
1: ik heb vernomen van de productie vandaag dat ik eindelijk het spelletje wil gaan spelen weer.
0: Wat dan?
1: Ach, kom op. Je bent toch vandaag hier. Nee, maar ik heb dat nog nooit met Tijn gedaan.
0: Oh, nee. Je bedoelt de zwakste schakel?
1: Ja.
0: Ach, dat is zo'n...

0: Dat is een oldschool spelletje.
1: Nee, maar luister. Wij deden dat vroeger altijd in de show. Dat deden we bij andere omroepen. Dat deden we hier. En dat was best leuk. Want dan krijg je vragen. In dit geval moet je kindervragen gaan stellen. Maar dan krijgen we hele leuke vragen. En dan moeten we kijken wie dan van ons twee de slimste is. Ik denk dat Tijn namelijk slimmer is dan ik ben.
0: Nou, weet je wat dat is? En dat ben ik dan van. In coronatijd heb ik dat toen bedacht van, goh, een spelletje, de zwakste schakel.
2: Klopt.
0: Ik deed ook bij een collega omroep in Utrecht. En het is eigenlijk uitgegroeid tot overal. Het wordt door de hele regio gedaan.
1: Ja, maar er zijn meer collega's waar ik altijd radio mee maakte. Die vonden dat altijd geweldig, weet je nog?
0: Ja dat weet ik.
1: Die waren er goed in.
0: Maar ja, ondertussen heb ik geen vragen meer, hoor. Want dan deed je alles in mijn hartje over te
1: weten. Dan gaan we een onderwerp vragen aan Tijn. Welk onderwerp hij graag iets wil horen, gaan we daar een leuk spelletje van maken. Zullen we dat doen?
0: Ik vind het goed.
1: Okay,
0: gaan we dat doen. Gewoon rond kwart voor twee dan, dan ben ik er ook bij.
1: Dat is wel goed, ja. Ja, oké.
0: Jij komt dichterbij nu, dus ik denk jij wil gaan praten. Ja, iets smakelijk, kom er even bij. Maakt niet uit.
1: Laat die jongen toch
0: even met ook even, kom er ook even bij. Hallo.
3: Ik wil gewoon even lekker rustig een boterham eten.
0: Ja, het is toch hartstikke lekker dat je gewoon je boterhammetje kan eten?
3: Ja.
0: Ik weet niet op welke knop ik nu moet gaan drukken, trouwens, met jou erbij.
1: Jongen.
0: Ik doe even kijken.
1: Amateur.
0: Ik denk, ja, hallo, ik doe dit ook maar voor het eerst. Althans, met camera erbij dan.
1: Ja, precies. Wie is nou Hoofd TV hier? Moet je toch weten hoe een camera werkt?
0: Ik heb geen idee wie hier Hoofd TV is. Ik heb geen idee. Het staat niet in de colofoon op rtvconnect.nl. Nou, Weekend Live straks dus.
1: Ja, ga ik zo meteen nog wel even teasen.
0: En Arie ook? Komt Arie ook?
1: Arie komt ook langs, ja. Maar ik wil even in de hoogte. Ik
0: wil even Arie komt, Tijn?
3: Ja, hij komt helemaal niet. Tenminste,
1: hij was jarig gisteren trouwens.
3: Ja, dat snap ik, maar hij is
1: 72.
3: Heb je hem uitgenodigd?
1: Ja, wat denk je zelf?
3: Nee.
1: Tuurlijk niet.
0: Oh. En Miss Nederland? Komt Miss Nederland ook nog een keer langs?
1: Nee, die is in Bali.
0: In Bali?
1: In Bali.
0: Met wat voor geld is hij in Bali? Is
3: op Bali of...
1: Dus in Bali. Op Bali. Ja, op Bali.
0: Op Bali, ja. Ja, op Bali. Ja, heel goed. Ja. Normaal zou ik zeggen taal en... laat maar, ga ik maar niet zeggen.
1: Ja, maar zullen we even gaan vliegen?
0: Ja, we gaan vliegen. Vind je het weer genoeg?
1: Ja, ik vind het genoeg.
0: Ja, je bent gewoon echt... Je bent echt erg. Oh.

0: De Captain Hollywood Project, Flying High. Maar we vliegen wel richting 12 uur. Dat is wel fijn, want Peter en Tijn die gaan straks lekker door.
1: Ja, gaan we meer een serieuze radio maken, denk ik, hè?
0: Hou eens even op.
1: Kwaliteitsradio.
0: Kwaliteitsradio, dat zeg
1: grapje,
0: jij.
1: Natuurlijk, grapje.
0: Nou, ik denk wel dat ik alles al gedraaid heb wat jij ook leuk had.
1: Ja,
0: gevonden.
1: Zeker. Maar dus, er zit nog heel wat leuks in. En ik heb Tijn vandaag bij me en die gaat vandaag weer wat leuke platen erin gooien. Doet hij altijd.
0: Ja, want Tijn staat naast me. Kom eens heel even bij me staan.
1: Kom eens even bij de baas.
0: Maar maakt
1: Tijn, willen we vandaag de techniek een beetje onder de knieën
0: brengen. Jij bent natuurlijk hier nu lekker aan het werken door de week. En in het weekend maak je radio.
1: Hij is aanwezig, hè?
0: Dus je aanwezig. Nou, ik probeer Tijn altijd een beetje omhoog te, weet je, gewoon popiopie te maken.
1: Al popiopie.
0: En dat ze zijn weer onderuit te halen.
1: Nee, ik doe helemaal niet.
0: Nee, maar dat is de mengtafel. Jij gaat zo meteen hier zitten op de plek waar ik nu zit. En dan ga jij, kom er eens even bij, man. Zo doet het zo moeilijk.
1: Zet jezelf even al bij in beeld.
0: Ja, hè, kijk, er zijn allemaal knopjes.
2: Ja, ach, snap het hoor.
0: Ja, hè, dat snap je wel, toch? Dat het allemaal knopjes zijn.
1: Schuif je hoog, dus schuif je naar beneden.
0: Ja, precies. Dus dat ga jij zo meteen allemaal na 12
1: maar ik kan
0: uur
1: je
0: doen.
1: Vertellen, Lau. Er zijn heel wat mensen die al jarenlang hier rondlopen...
0: Ja?
1: Die eigenlijk helemaal geen techniek kunnen.
0: Is dat zo?
1: Ja. Die alleen kunnen praten,
0: ja,
1: om het netjes te zeggen... maar die kunnen geen techniek.
0: Oh.
1: Ja. Dus techniek is best moeilijk. Het is best een ding.
0: Nou, ik vond het vroeger ook moeilijk bij de andere omroep, lokale
1: zit
0: omroep
1: erin,
0: waar ik zat.
1: Of het zit er niet in?
0: Ik had vroeger wel eens, je hebt bijvoorbeeld Connect Sport, was gisteren.
1: Ja.
0: Dat was Den Bosch tegen Vitesse. Gewonnen, hè, Vitesse.
1: Geweldig.
0: En ik vind dat ook moeilijk om dan te schuiven. En dan moet je dan, dan moet je dit doen en dat doen.
1: Ja,
0: en dan, dan moet je even overschakelen naar een ander. Ja, dat vind ik niet zo.
1: Oh, nee, ik vind dat gaat eigenlijk vanzelf.
0: Nee, want dat is hectiek. Daar
1: ja,
0: ben
1: dat
0: ik
1: is
0: zo
1: leuk
0: van.
1: Hectiek houdt hoort erbij.
0: Hectiek. Maar jij gaat dan zo meteen lekker...
1: Nou, we gaan het een kwartiertje proberen. Lukt het niet,
0: nee,
1: het over.
0: Maar dat kan die wel, hoor. Ja, okay. Zeker. En als het niet kan, of als het niet gaat, nou ja, dan kun je altijd nog zinken. Maar dan kan Peter het weer overnemen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Over zinken gesproken. Nou ja, Peter zinkt al jaren.
1: Zinkt? Nee, zing. Ik zing niet.
0: Zinkt al jaren.
1: Lekker,
0: excuses.
1: Oh.
0: En met, ja.
1: Celine Dion.
0: My heart will go on.

0: Deze nummer hebben we het over. Nee, maar die was heel lang. Wanneer was deze film ook alweer?
1: Ik dacht 97, toch?
0: Ja, zoiets, ja.
2: Toen
0: ja.
2: Was welke film hebben we het over?
1: Over de Titanic.
2: De Titanic.
1: My Heart Will Go On.
2: Ik heb hem niet gezien, maar ik ken hem natuurlijk wel.
0: Kijken. Ik heb hem toen in de bioscoop gezien.
2: Ach, natuurlijk. Dat is een domme vraag ook weer van mij, maar goed.
1: Ja. Dus niet
0: vragen gewoon. Zijn niet dom. Vragen zijn niet dom.
1: Nee, dat is waar. Ja.
0: Hey, jij gaat van zender, hè? Dat mogen wij.
2: Eindelijk. Dan gaan we even het niveau een beetje opkrikken. Het muziekniveau gaat omhoog.
0: Ja,
2: de techniek gaat omhoog, het niveau van de techniek.
1: Zometeen, jongens, even tussendoor. Zometeen onderhoud aan de radiozenders. Ik zorg ervoor dat jullie tussen 12 en 2 uur te blijven. Nee, grapje. Nee, bedankt dat jij mij weer onderuit haalt.
2: Ik vond het leuk.
1: Jij zit mij ook gewoon onderuit halen. Ik vind je zo omhoog. Ik vind dat zo erg.
0: Ik vond het juist leuk vandaag.
1: Ja, voor het gezellig.
0: Ja, de muziek
2: was lekker je ding.
0: Jij doet lekker je ding. Je zit in je element.
1: Ja, ik zit helemaal in mijn element. Maar met de televisie moet ik nog een beetje wennen, hoor. Dat is,
0: ja, dat dacht ik al.
1: Dat vind ik echt toch...
0: Alles is nieuw, hè, in het begin. Alles is altijd lastig ook, in het begin. Weet je, toch? De eerste keer was eerste lastig. Ja, dat is toch zo. De eerste keer is altijd lastig.
1: Maar dan praat je over 30 jaar geleden, denk ik.
0: Dat bedoel ik.
1: Hey, Weekend Live zo dadelijk. Tijn en Peter, veel reuring
0: in de show. We gaan het even nog hebben over Dolly Parton natuurlijk van deze overleden. Niet te veel, maar even kort.
2: Hoezo niet te veel?
0: Nou, ik heb van de week een bepaalde commerciële zender in de winkel aanstaan. Omdat mijn apparaat waar ik zenders op kan ontvangen, nog alleen die zender kan ontvangen. Nou. En ieder uur hoor je 2 van 3 van die platen. En op een gegeven moment komen ze hier de strot uit.
1: Nou ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja. Dus we gaan één plaatje
1: draaien. Je bedoelt de zender waar je in november al kerstmuziek hoort?
0: Ja, dat is, ja.
1: Ja, dacht ik al.
0: Irritante zender.
1: Nou, veel plezier. Arie, die gaan jullie ook nog bellen.
0: Ja, en 14:15 kom je terug voor het spelletje. De zwakste schakel.
1: Ik zal erover nadenken.
0: Dankjewel.
1: Ik geef jullie even de keuze. Gaan we voor skippiebal van Frans Bouw of gaan we voor de gebroeders komen met trampoline?
2: Ja, trampoline. Doen we skippiebal, ja.
0: Nee, trampoline, die ken je niet. Die is zo leuk.
1: Oké. Okay. Ja, zal ik dan trampoline doen?
0: Graag.
1: Doen jullie skippiebal in... Want jij mag zo meteen zitten hier.
2: Ja, de eerste nummer was... Nee,
0: de eerste nummer is eigenlijk iets heel anders.
1: Dat is wat anders wat in jullie playlist staat. Ja. Oké, de gebroeders komen. Trampoline. Gaan jullie wel meedoen, hè?
0: Zeker. Dat even
1: springen voor vandaag. Ja. Lekker hoor. Oeh.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.
0: Weekend Live.

0: Tranqui op de radio. Toe. Ik zeg een hele goede middag. We zijn er weer bij op Connect. Vandaag op deze zaterdag. Ik zeg een hele goede middag tegen Tijn.
1: Ik zeg ook een hele goede middag, Peter.
0: Ja, we zijn weer van de partij.
1: Ja, even van plek gewisseld.
0: Ja, ik mag vandaag eventjes, althans, we gaan het proberen. Ik ga aan de zijkant zitten en jij doet vandaag ook de techniek.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat.
0: Ja, maar dat heb je nog nooit gedaan volgens mij.
1: Nog nooit.
0: Nee. Maar dat gaat je best goed af.
1: Ja, nou, dat gaan we zien.
0: Ja, toch? Hé, je hebt hele week stage gelopen. Ik heb al gehoord dat je het leuk hebt gehad met Lau in de uitzending. Dus daar gaan we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Wat gaan we vandaag onder andere allemaal doen?
1: Nou, voor mijn vakantie, een tijdje geleden, hebben we een nieuw spel geïntroduceerd.
0: Ja.
1: En dat moeten we nu even consequent gaan doen. Dat was je dan dat je een woord... En daar moet je een nummer bij verzinnen.
0: Oh ja, maar dat hebben we inderdaad voor jouw vakantie gedaan.
1: Ja.
0: En toen hadden we ook iets gehad bij Frankrijk, volgens mij.
1: Ik hoop er nog ja, dat hadden we Frankrijk, ja, inderdaad. Ja,
0: oké. Okay. En wat is vandaag dan het woord?
1: Nou, volgende week is het natuurlijk de Airborne Wandeltocht. Gisteren is de Airborne Maand officieel geopend. Dus ik dacht vrijheid, misschien vrijheid, Airborne.
0: Dat is volgens mij wel leuk, ja. Volgende week zijn we er trouwens met Connect ook bij, hè? Met radio, televisie. We gaan volgens mij van alle leuks doen. Daar weet jij meer over?
1: Ja, maar dat ga ik nog niet vertellen natuurlijk.
0: Ja, waarom niet? Moeten die luisteraars
1: toch
0: kiezen?
1: Ja, maar dat vind ik zo meteen, anders zijn we zo klaar.
0: Oké. Nou, dan gaan we dat allemaal doen. En straks in het deel 2 van de show, dan gaan we verder met Arie natuurlijk. Dan gaan we kijken wat hij deze week ons te bieden heeft. Dus het wordt weer een leuke show vandaag met Tijn achter de draaitafel, om het zomaar ouderwets te zeggen. Hè? En ja, ik mag het een beetje volpraten. Welkom bij Connect op de zaterdag. Dit is Weekend Live met de Connect.

0: eindelijk zijn ze dan weer terug natuurlijk. En na een lange rustperiode, Gordon en Replay en Me Lobby You. Het is jouw zaterdagmiddag. En we draaien alleen maar de fijnste platen vandaag op de radio. En zometeen gaan we het natuurlijk hebben over de overleden Dolly Parton. Maar eerst even het laatste nieuws van vandaag, Tijn. Heb ik jou nou weer... Oh ja, je hebt jezelf omhoog gegooid. Ja, ik doe ook eventjes wat schakelen. Zo hoort het. Hallo allemaal thuis. Leuk dat jullie trouwens aan het kijken zijn thuis. Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is...
0: En als mensen willen reageren, kunnen ze altijd even natuurlijk een
1: appje sturen. Een appje sturen. 16-6x3.
0: Inderdaad. Ja. Hey, het nieuws van vandaag even doornemen. Want de Nederlandse ijshockeyers, de hockeysters moet ik zeggen, staan naar een zwaar bevochte overwinning op België vandaag in de finale in het WK. Mocht je het volgen. Ja, de ploeg neemt het in Amstelveen op tegen Argentinië. En de wedstrijd is vanmiddag om 4 uur. Ja, mocht je dit weekend een beetje gaan... snuiven en pillen gaan slikken, dat doet 1/3 van Nederland, hè?
1: Heb jij dat wel eens gedaan?
0: Je gebruikt drugs. Jazeker, ik heb dat wel eens gedaan, ja. Ja.
1: En wat heb je dan?
0: Ecstasy-pillen heb ik wel eens gedaan, dat soort dingetjes. MDMA, dat soort dingetjes, ja. Ja, dat is geen schande.
1: Nee,
0: ja, dus ik vind dat geen schande. Maar goed, je moet wel even uitkijken natuurlijk. Want het gaat niet helemaal goed. Want het Trimbos Instituut komt met een uitzonderlijke waarschuwing... voor een bepaald soort ecstasy-pil. De pillen met het hoofd van Amerikaanse president Trump erop... bevat een gevaarlijke stof en werken daardoor anders dan gebruikelijk. Dus mocht je dat tegenkomen op een pil, niet nemen.
1: Hoezo niet nemen? Wat, ja, welke stof zit erin?
0: Daar zitten gevaarlijke stoffen in, staat erbij. PMMA.
1: Nou, dat moet je niet binnenkrijgen.
0: Nee, dat moet je niet binnenkrijgen. Dus hou het in de gaten.
1: En de studenten, die zullen vrij veel nemen, lijkt me.
0: Studenten?
1: Ja.
0: Ik heb geen idee of studenten dat nemen. Toen ik jong was, had ik dat niet.
1: Nee?
0: Ik ben pas met 30 begonnen of zo.
1: Nee, maar die studenten hebben natuurlijk ook geen woonruimte. Want daar is ook een berichtje over. Veel steden doen te weinig tegen de hoge huurprijzen van studentenkamers. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders... die meer vragen dan de wettelijke verhuurprijs. Maar in veel steden gebeurt het niet. Dus veel studenten die betalen een belachelijk hoge prijs voor een kamer.
0: Maar dat is overal.
1: Ja, dat is overal,
0: ja. Ja, joh. De prijzen zijn sky high. Maar ja, je wilt toch tegenwoordig een woning hebben als student?
1: Ja.
0: Jij studeert, je bent 17. Hoe gaat dat bij jou eigenlijk?
1: Ik woon lekker thuis.
0: Ja, je woont lekker thuis, maar zou je niet een eigen plekje voor jezelf willen hebben? Nee?
1: Nee.
0: Nee, kijk,
1: nee.
0: De was wordt nog gedaan, het eten staat op tafel.
1: Ik denk wel van, ja, later, hè. Dan, ik denk dat ik tot mijn 35e thuis woon. Als het erdoor gaat.
0: Ja, nou ja, ik woonde tot mijn 26e thuis. Ik heb ook heel lang thuis gewoond. Maar we hadden een hele grote woning met heel veel kamers en zo. Dus bij ons was dat geen probleem.
1: Je kwam elkaar niet tegen. Zoeken.
0: Nee, je kwam elkaar niet tegen. Nee, precies. Heb jij een groot huis waar je woont?
1: Nee, gewoon een rijtjeshuis, joh.
0: Rijtjes, dat is prima. Ja. Niks mis mee. Maar inderdaad, ook goedkoper om thuis te wonen. Want heb jij een woning, moet je €800 betalen misschien voor een klein plekje. Daar moet je niet blij van, dat kan ik je vertellen. Oké. Nou. Hey, zometeen gaan we het hebben van de week. Zat ik in de auto, ik luisterde naar Connect. Dat was volgens mij op dinsdagavond. En toen hoorde ik dat ze overleden was, hè, Dolly Parton. Daar gaan we het zometeen over hebben. Ja. Ken je Dolly Parton een beetje? Met haar muziek?
1: Een beetje.
0: Oké. Nou, gaan we het zo meteen over hebben. Wil je wat leuks horen? Laat het even weten. 0316 6x3. App even naar de studio. Hens en Poets komen eraan. Sky on Fire. Lekker plaatje. Heb jij zeker uitgezocht?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Tot zo meteen. Naar de Pointer Sisters. En Jump.

Camp for My Life van de Pointer Sisters. Een heerlijk nummer uit de jaren 80 is het, uit 1984. We leven op het moment om 1:08. Zometeen krijg je natuurlijk het regionieuws van me. Daarin gaan we het hebben over de Airborne. Maar eerst draaien we natuurlijk Sky on Fire.

0: jouw zaterdagmiddag op de radio. En dit is even lekker zeg, Hands and Boots en Sky on Fire.
1: Lekker, ik bedoel, je zegt het...
0: Luister, ik zal je één ding verklappen, hè. Wat ik achter de coulissen zeg, zeg maar, moet je niet op de radio vertellen natuurlijk, hè. Nee, kijk, jij hebt dit plaatje uitgezocht, maar ik vind het niet leuk. Maar nee? Als je het afkondigt, dan zeg je, wat een lekkere plaat. Want die luisteraar thuis op een auto vindt het wel. Ja, zo moet je het zien. Ja, radio is altijd een beetje fake en tv ook natuurlijk, hè.
1: Jij vindt het geen niet zo leuk. Waarom, vind, je dit, waarom vind je dit niet...
0: Ja, is te druk in mijn hoofd.
1: Ja?
0: Ja. Het volgende plaatje zo meteen vind ik wel leuk.
1: Ja, hou je niet van, van wat power?
0: Nee, nee. Ja, jaren 90. Kung, kung, kung. Weet je wel, hakken. Dat vind ik lekker. Ja. Maar jij bent meer van deze generatie, van de Hands and Poets.
1: Ja, poets.
0: Veel thuis? Nee, vast niet. Ah. Leuk bruggetje. Hé, hey, maar afgelopen week, afgelopen dinsdag, hè, country-legende Dolly Parton is overleden. 80-jarige leeftijd. Ze schijnt toch heel kort ziek te zijn geweest. Ja, we kennen haar van I Will Always Love You, 9 to 5. Je kent ze toch wel, die platen?
1: 9 to 5, ja.
0: Ja, oké. Dat doe je toch ook heel dag, werken van 9 tot 5. Of aanwezig zijn, heet dat dan, hè. Maar ja, ze is overleden. En ja, de kinderloze artiest laat nu een erfenis na van $450 miljoen.
1: Nou,
0: je zou het kind maar zijn.
1: Ja.
0: Oh, dat lijkt me wel.
1: Heeft ze kinderen?
0: Geen idee. Vast wel. Kinderloze artiest. Kinderloos. Oh. Dus ze laat wel een hoop geld. Nou, ik zal de rekening even doorgeven, mijn rekeningnummer.
1: Ja,
0: ik kan nog wel wat geld gebruiken.
1: Nee.
0: Ja, en het team van Dolly Parton zal de komende tijd nog veel dingen gaan maken en uitbrengen namens haar. Want ze was namelijk bezig voor haar overlijden nog met een biopic en een documentaire. Dus er gaat nog wat leuks komen.
1: Want ze heeft een heel team om zich heen?
0: Ja, tuurlijk. Iedereen heeft een manager, iedereen heeft een team om zich heen. Ja. En wat ik me afvraag, waarom het zo lang heeft geduurd dat ze niet een documentaire al eerder uitbracht, toen ze 70 was of 75.
1: Ja, want hoe oud is ze geworden?
0: 80.
1: Ja.
0: Had je eigenlijk eerder over na moeten denken, toch? Had je nog wat meer geld kunnen verdienen? Maar ja, ze
1: had gewoon gehoopt dat ze nog wat langer te leven had.
0: Ja, dat is waar. Ik had toch niet verwacht dat ze zou overlijden, maar dat weet je nooit van tevoren natuurlijk.
1: Nee.
0: Hey, en dan kunnen we een leuke platen gaan draaien. I Will Always Love You of van 9 to 5. Maar ik heb deze gekozen. You Are. Dat is zo'n lekker plaatje. Ik zou zeggen, stil zijn en luisteren.

0: toch een van mijn favoriete plaatjes van Dolly Parton. Ze is overleden. Ik schrok er wel een beetje van, kan ik je vertellen. Maar muziek blijft gelukkig bestaan. Het is 12:30. Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Connect. We gaan kijken naar de hoofdpunten uit het nieuws uit de regio. Gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Duitse A3 wordt volgend weekend voor de laatste keer afgesloten. De snelweg is vanaf vrijdag 4 september 20:00 tot maandag 7 september 5:00 afgesloten. Het gaat om de trajecten tussen de afrit Beek en Elten en tussen Emmerich en Emmerich-Ost. De afsluiting is nodig vanwege twee bruggen die worden vervangen. MBO'ers van de Rijn-IJssel gaan vanaf dit schooljaar praktijkervaring opdoen in Museum Arnhem. Binnen de opleiding Creatieve Industrie komt er een nieuw keuzedeel waar studenten aan de slag gaan met actuele maatschappelijke en culturele thema's. De samenwerking is bedoeld om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor mbo-studenten. Op 27 januari tonen de studenten hun producten in Museum Arnhem. We blijven nog even bij Museum Arnhem. Het museum heeft namelijk een nieuwe kinderdirecteur. De 10-jarige Paco heeft van de week het stokje overgenomen van zijn voorganger Lisa. Paco zit in groep 7 en houdt van creatief bezig zijn. Dit bleek ook uit zijn sollicitatie. Hij had namelijk een podcast gemaakt waarin hij in gesprek ging met een kunstenaar. Paco wil graag leeftijdsgenoten enthousiast maken voor kunst. Na de uitspraak waarin de Hoge Raad oordeelde dat Vitesse de KNVB de licentie van Vitesse onterecht had afgenomen, heeft de KNVB een evaluatie aangekondigd over de licentie- en beroepscommissie. Omdat het lang stil was vanuit de KNVB, heeft Connect vragen gesteld waaruit blijkt dat de KNVB nog bezig is met de evaluatie. De KNVB hoopt aan het einde van dit seizoen klaar te zijn. Op vragen van Connect of er in de tussentijd leden van de licentie- en beroepscommissie zijn vertrokken, houdt de KNVB de kaken stijf op elkaar. Gisteren is de Airborne Maand officieel van start gegaan. De burgemeesters van Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe kwamen bij elkaar bij het Airborne Museum in Oosterbeek. Alle vier de burgemeesters kregen de Airborne Kinderkrant overhandigd. Dit jaar staat de krant in het teken van helden. Waar Vitesse vorige week nog onderuit ging tegen Almere City, won het deze week met 4 doelpunten van FC Den Bosch. In de eerste helft kwam Vitesse nog bijna op achterstand, maar sloeg terug met 3 doelpunten. Na de rust wist Vitesse nog een keer te scoren en won uiteindelijk met 4-1 van FC Den Bosch. Dan het weer. Het is vandaag wisselvallig met af en toe een bui. Alhoewel het hier de hele dag al droog is. Met de krachtige wind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe. De komende dagen blijft het ook wisselvallig. Een beetje hetzelfde weer als vandaag. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de Connect-app.
0: Tijn.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Tot over een uur.
2: Dit is Connect. Het zomerse ritme van je radio.

0: denk ik.
1: Nee, nee. Ik heb gisteren de woordvoerder gesproken.
0: Oh.
1: Nog tot volgende week vrijdag middernacht kan je kaart kopen.
0: Oké. Okay. Want dus, dat is 10 kilometer ongeveer, toch?
1: 10 kilometer of 15 of 25 of 40.
0: Oh, wauw. Het zijn zoveel. Oh, ik dacht 10 kilometer alleen maar was.
1: Nee, maar, nee, maar je kan kiezen.
0: Oh, je kunt kiezen.
1: Ja, maar de 10. Ik heb hem ook wel eens gelopen. Maar de 10 kilometer is toch wel 16 kilometer. Okay. Want je moet ook nog er naartoe lopen. En dan moet je ook nog. Ja.
0: Oh, ja, ik ga zeker niet meelopen. Nee. Maar ja, ik ga volgens mij verslag doen, dacht ik.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk. Ja.
1: Ja.
0: En jij ook, toch?
1: Wat zei je?
0: Jij gaat ook verslag doen?
1: Nee, jij gaat geen verslag doen. Jij zit hier in de studio.
0: Nee, ik ga 's ochtends verslag waarschijnlijk doen.
1: Oh!
0: Dus dat heb ik gisteren bedacht met Lau.
1: Oké. Okay.
0: Maar daar heb ik geen toestemming voor gekregen.
1: Nee.
0: Hoe laat ga jij verslag doen dan? Of ga jij 's ochtends al?
1: Nou, ik kan er om 10, ik kan er om 9 uur zijn.
0: Oh, dan doe dat maar.
1: Ja,
0: dan blijf ik wel hier.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat is leuk. En dan ga je de uitzending in en dan ga je iedereen aan de tand voelen waarom ze meedoen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar. Vorig jaar liep er meer dan 36.000 mensen mee, hè?
0: Ja, dat weet ik. Want vorig jaar waren wij er ook nog bij van Connect. En toen was het inderdaad wel heel erg druk.
1: Ja, was het een record.
0: Ja, leuk. Maar was het lekker weer volgens mij vorig jaar, toch?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, het was wel warm.
0: Ja, heerlijk. Ja. Deze week hopelijk. Dit jaar krijgen we ook hopelijk mooi weer. Want dan gaan er steeds meer mensen meedoen.
1: Ja, nou, ik moet. De organisatie is niet uit op een record. Dat ze nog een keer een record willen verbreken.
0: Nee, oké, het gaat niet om een record. Maar het gaat wel omdat heel veel mensen gewoon leuk lekker kunnen lopen.
1: Ja, en om de geschiedenis levend te houden.
0: Ja, precies dat. Maar dat is volgens mij wel redelijk levend.
1: Ja, de Airborne, de Slag om Arnhem, leeft hier behoorlijk in de regio, ja.
0: Precies. Hé, hey, zometeen dus, het woord?
1: Vrijheid, Airborne.
0: Oh ja, vrijheid en Airborne. Dus dan kunnen we daar een liedje uit kiezen.
1: Ja.
0: Ik ga eventjes spitten hier in het systeem. Jij ook, of weet je het al?
1: Nee, ik weet het al.
0: Oké, okay. Eerst even Crash Up op de radio. Lekker zo op de zaterdagmiddag. And I would stay.

0: Een van mijn favorieten van Crash op de radio en I Would Stay. Blijf nog even hier bij onze radio gekluisterd. Straks om 1:15 gaan we bellen met de enige echte Arie. Even kijken waar hij het over wil gaan hebben deze week.
1: Weet je het al?
0: Ja, ik heb hem gisteren gesproken, maar ben het vergeten.
1: Oh.
0: Ja, het interesseert me nooit zoveel. Ik vind het gewoon leuk om even te bellen, dan hoor ik het vanzelf wel, toch?
1: Ja.
0: Hé, hey, vandaag gaan we voor het eerst weer introduceren. Voor de tweede keer, ja, voor je vakantie ook al. Maar ja, dan zijn we het allemaal weer vergeten.
1: Daarom.
0: We gaan iedere week een naam noemen. Of een land, of een appel, of een peer, maakt niet uit.
1: Een trefwoord.
0: Een trefwoord. En dan gaan we daar een liedje op aanpassen. Deze week heb je gekozen voor vrijheid en airborne. Nou zijn er volgens mij niet echt liedjes over airborne. Misschien wel online, maar in ons systeem niet. Vrijheid is natuurlijk van alles te vinden.
1: Ja, heel veel.
0: Heb je nog een mening over de vrijheid? Of is dat een te zwaar onderwerp?
1: Dat is een heel zwaar onderwerp.
0: Ja, maar volgende week vieren we natuurlijk weer die vrijheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar eigenlijk vind ik dat altijd wel goed over dat vieren. Maar enigszins ook een beetje tegenstrijdig. Want er is zoveel geen vrijheid in de wereld.
1: Ja, maar dus moeten we dan juist niet koesteren dat wij het wel hebben?
0: Ja, nog wel. En dan moeten we ook koesteren. Maar er is zoveel en eigenlijk hebben wij ook geen echte vrijheid. Want ook wij mogen heel veel niet. Er zijn zoveel regels in dit land. Hoeveel vrijheid heb je nog? Je moet op trottoir lopen. Je mag niet dit. Kijk, uiteraard je daaraan boete. Je wordt er toch helemaal moe van. Dus hoeveel vrijheid heb je? Wat is vrijheid? Ja, dat er geen oorlog is.
1: Maar je mag toch wel zeggen wat je vindt?
0: Nou, ik denk als ik hier van alles ga roepen op de radio, dat ik dat ook niet mag zeggen. Je mag niet alles. Er zijn zoveel regels.
1: Nee, maar wat vind jij dat je denkt, nou, dat mag ik niet zeggen?
0: Nou, dat weet ik niet. Je kunt gewoon niet altijd alles standaard zeggen. Want dan vindt iemand anders daar weer wat van. Die heeft dan weer gemacht om jou weer te
1: skippen. Nee, maar het mag wel.
0: Ja, nee, maar dan heeft dat weer gevolgen.
1: Hoezo?
0: Tuurlijk.
1: Nee, want je mag dingen zeggen.
0: Nee,
1: jawel.
0: Nou, we gaan die discussie niet voeren. Vrijheid is belangrijk. Volgende week gaan we het extra natuurlijk vieren. We hebben gekozen zometeen voor Coldplay.
1: Coldplay.
0: Waarom Coldplay?
1: Sky Full of Stars. Toen ze de vliegtuigen zagen vliegen en alle parachutisten uit de lucht zagen komen. Toen waren dat voor hun allemaal sterren.
0: En ik heb gekozen voor Bert Hering. Lekker van Nederlandstalig. Als een vogel zo vrij. Een beetje zomers. Al is de zomer wel ver te zoeken vandaag.
1: Ja, steek wel mooi af.
0: Vrijheid is het woord in Airborne. En deze gaan we draaien voor je. Zometeen Coldplay naar Bert Hering. En als een vogel, zo vrij.

Coldplay met Sky Full of Stars, samen met de veel te vroeg overleden Avicii. Gedraaid voor volgende week, omdat dan de Airborne wandeltocht wordt georganiseerd. En ze zagen natuurlijk de parachutisten als sterren uit de hemel komen. We leven op het moment om 1:07. Zo meteen krijg je het laatste nieuws. En je krijgt in het volgende uur gaan we natuurlijk bellen met Arie Storm.

0: Connect. In heel midden Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel midden Gelderland. Met Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Langzaam rijden over 12 kilometer. Daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Disconnect. Weekend Live.

0: Lekker zeg op je radio. 21 Pilots. Hoe komt het dan bij weer? 421 Pilots en Ride op je radio. Het zaterdagmiddag, zonnetje, waterig zonnetje vandaag. En deel 2 van de show.
1: Alweer.
0: En alweer, je tijd vliegt er voorbij. Nieuwtje over...
1: Snelle krijgt een baby.
0: Oh, jij bent vriendin,
1: ja.
0: Hij is in ieder geval raakgeschoten, zullen we zo maar zeggen.
1: Ja, voor de eerste keer vader. Oh, dat vertellen hij en zijn verloofde Sterren heet ze. Snelle en Sterren, pas wel bij elkaar. Vertellen dat op sociale media. Geen idee wanneer de baby komt.
0: Dat weet je nooit helemaal precies.
1: Nee, maar wanneer ze is uitgerekend, dat zeggen ze niet.
0: Oké. Maar hij heeft niet wel raak geschoten.
1: Ja.
0: Zal dat met die plakkerige nachten in de zomer zijn geweest, denk je?
1: Gaan we door.
0: Oké, gaan we door. Ja, als ik met jou over dat soort onderwerp heb, ga je altijd door, hè? Dat vind ik altijd wel grappig. Waarom dan? Daar wil je niet over praten.
1: Nee.
0: Hé, wat ook heel leuk is zometeen. We gaan straks de zwakste schakel spelen.
1: Met?
0: Met Lois Nicolaas en met Rick heb ik begrepen.
1: Nou, ik weet wel wie de zwakste schakel was.
0: Oh, vind je jezelf zo zwak?
1: Nee, Lawrence natuurlijk.
0: Oké. Nee, maar die doet niet mee.
1: Oh.
0: Nee, hij gaat juist het programma presenteren.
1: Aha.
0: Zometeen er meer over en we gaan bellen met de jarige Job Arie naar Snelle en 5 voor 12.

0: is jouw zaterdagmiddag bij Connect met de Shrimps en de Door. Jouw zaterdagmiddag, 10 over 1. Radio, televisie, online, overal zijn we te beluisteren. Je kunt gewoon niet om ons heen. En volgende week, mocht je nog niet weten, dan gaat Tijn op locatie. Ik heb Tijn al niet hier in de studio zitten, maar hij gaat dan weg. Jij gaat naar de Airborne, jij gaat daar. Iedereen is even lekker aan de tand voelen waarom ze meelopen. En of het een beetje zwaar is, want dat wil ik altijd van mensen weten.
1: Ja, ja, kijk, ik ga ook proberen om, want er zitten allemaal veteranen bij.
0: Ja.
1: En ik ga even proberen om zo'n veteraan te spreken te krijgen. Maar goed, die kwijnen natuurlijk helemaal en zo. Die zijn, hoe oud zullen die zijn?
0: Die zijn best oud, denk ik.
1: Ja, 95 of zo.
0: Maar die lopen niet meer mee,
1: nee,
0: toch?
1: 101 was er één.
0: 101.
1: Jeff,
0: ja, hoe lang is het geleden?
1: Jeff Roberts.
0: Ja, maar hoe lang is het geleden?
1: 80, eens even kijken. Ik denk een jaar of 3, 84.
0: Ja, net iets voor jouw tijd, hè?
1: Iets voor mijn tijd.
0: Ja, ook de tijd voor Arie trouwens.
1: Ja?
0: Hey, en over Arie gesproken, hij was afgelopen vrijdag jarig. Tegelijkertijd met mijn vader is die jarig. Tegelijkertijd met Patrick, een goede vriend van ons. Dus die zijn alle drie altijd even tegelijk jarig.
1: Maar ze worden niet even oud.
0: Nee, dat kan niet. Nee, mijn vader is trouwens 74 geworden. En Arie is... dat ga ik niet vertellen op de radio. Maar we gaan wel even een liedje zingen voor Arie. Want dat is wel belangrijk natuurlijk, hè. Dit is de verjaardag van Arie. Zullen we het doen?
1: Ja,
0: daar komt hij. Oké, zing even mee thuis, hè.

0: toch gewoon helemaal niet mee, hè? Het is ook wel heel saai bij jou. Maakt niet uit. Goedemiddag, Arie. Hallo.
1: Dag heren.
0: Ja, ik wilde Tijn laten zingen, maar je weet het, hij zingt niet, hè?
1: Nee, hij is nog een beetje jong, onervaren.
0: Ja, dat is zo.
1: Hij moet een levenswijsheid opbouwen.
0: Ja,
1: en dan,
0: ja.
1: Als je dat eenmaal hebt opgebouwd, dan doe je dat soort dingen.
2: Ja, ik ben nog niet zo wijs als jou, Arie.
0: Nee, je bent nog niet zo wijs. Maar dat maakt niet uit. Nou, Arie, van harte gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Wat fijn dat je nog bij ons mag en kunt zijn. Want dat is ook heel wat natuurlijk, hè?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, er zijn heel veel mensen op die leeftijd die er gewoon niet meer zijn. Dus dan mogen we toch trots op zijn dat je die leeftijd mag bereiken. Dat je gewoon vandaag weer bij ons mag zijn. Ik ben daar blij mee.
1: Oh, ja, nou, dan ben ik ook blij.
0: Ja.
1: Maar het is een beetje zo van, nou ja, het is toch nog niet tijd om voor mij...
0: Nee. Maar ja, het kan zomaar afgelopen zijn. Kijk bij Dolly Parton afgelopen week, hè?
1: Oh, wil je me nou...
2: Begin je er toch weer over, hè?
0: Nee, maar dat is toch zo?
2: Ja.
0: Ja, dus, dat kan altijd, hè?
2: Ja.
0: Ik kan ook volgende week hier niet meer zitten.
2: Nee. Ja, nou, laten we het maar niet hopen.
0: Nou, Arie is er stil van. Ja. Beide nog, Arie?
1: Ja, jongens, jullie praten een beetje te snel door elkaar heen.
0: Ja, toch. Zeg, ja, als je ouder.
1: Ja, dan is het toch de leeftijd die een beetje te tellen. Ja.
0: Arie, waar gaan we het over hebben deze week?
1: Nou ja, ik dacht dat we het zouden hebben over ouder worden. Nou, daar heb je het al.
0: Oh.
1: De werkelijkheid van alles. Ja,
0: kun jij aangeven, Arie, hoe het nou voelt... Ja. Voordat je vrijdag je leeftijd bereikt hebt die je bereikt hebt... en nu... Dus ouder bent. Voelt het anders als afgelopen vrijdag dat je wat ouder bent geworden?
1: Nee. Ik had vanochtend toch nog mijn Eureka-moment.
0: Oh, dat is?
1: Ja, dat ga ik niet vertellen. Maar ik had iets met internet en dat wilde me niet lukken.
0: Okay.
1: En vanochtend is dat gelukt. En ik zal je dat een keertje onder vier ogen nog wel een keertje uitleggen.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik van, verrek, toch nog goed van me.
0: Ja,
1: maar mijn leeftijd.
0: Nee, maar luister, dat heeft niks met leeftijd te maken. Want ik heb ook heel vaak dingen dat ik denk van... jee, waarom kan ik dat nou niet? Waarom loop ik daar tegenaan? Maar die techniek, hè, daar kun je jezelf... Daar kan een kind van 10 kan misschien iets nog beter als iemand die het ouder is. Maar die leert daar ook mee omgaan. Dus dat is, dan mag je jezelf niet met je leeftijd verrekenen, vind ik.
1: Maar dan toch trots. Maar dan ben ik, als jij zoiets zegt van iets wat jou dan niet lukt... dan draai ik het even om. Jij vraagt aan mij en dan vraag ik aan jou. Wat heb jij dan wat bij jou niet lukt?
0: Och, zoveel dingen, joh. Soms denk ik van, waar ben ik ook alweer gebleven? Dan ben ik de draad gewoon kwijt. Ook in mijn hoofd.
1: Waarvan?
0: Ja, van alles. De dagelijkse draad, zeg maar.
1: De dagelijkse draad.
0: De dagelijkse draad.
1: Ja, nou, dit is een heel intelligent, intellectueel, filosofisch gesprek.
0: Ja, maar in ieder geval, je hebt een rustige verjaardag gehad, vertelde je net.
1: Ja, ik heb een heel rustige verjaardag gehad. Met mijn partner, die hier naast mij nu... ook op de rand van de studio komt zitten.
0: Ja, nou gezellig.
1: Ja.
0: Heb je nog wat leuks gekregen van je vrouw trouwens, of niet?
1: Ja, we hebben elkaar laatst een heel leuk cadeau gegeven.
0: Oh.
1: En even over de betrekkelijkheid van alles, van het leven en zo. We hebben elkaar een open dakje in de auto gegeven.
0: Een open dakje in de auto?
1: Ja, we hebben een nieuwe auto.
0: Ja, dat weet
1: ik. Toen we die gingen uitzoeken, toen kwam er toch de optie een open dakje... En toen zei Maria van, ik wil graag een open dakje. En toen zei ik, nou, dat vind ik prima, maar dat kost zoveel. Dat is voor de rest van jouw leven, al jouw verjaardagen als verjaardagscadeau.
0: Hoe makkelijk kom je er vanaf?
1: Natuurlijk. En ik kreeg natuurlijk de bal teruggekaatst afgelopen... en ik kreeg de bal natuurlijk teruggekaatst afgelopen vrijdag. Toen ik vroeg, krijg ik ook nog een cadeautje?
0: Ja.
1: Ja, ik kreeg dus de andere helft van het open dakje.
0: Ah, dus, vind ik een hele slimme opmerking. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. En het is ook wel makkelijk, ben je er in één keer vanaf.
0: Ja, waarom? De rest van je leven.
1: We hebben er mee gereden met een open dakje. En dat geeft er wel een extra dimensie.
0: Ja, toch wel? Is je haar niet weggewaaid?
1: Voor zover het er nog is.
0: Ja. Dat bedoel ik. Mijn haar is al jaren geleden weggewaaid, Arie.
1: Ja, nou, volgens mij heb je dat zelf gedaan. Maar
0: ja, ook dat.
1: Niet moeder natuur.
0: Ja. Hé, Arie, dank je wel. Op naar een nieuw jaar gewoon, toch?
1: Nou, jij mag morgen met je kalekop onder het open dakje ergens lekker een gebakje komen in.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Arie. Geniet ervan. Tot volgende week, hè.
1: En groeten aan Tijn.
0: Ja, ga ik doen. Bye bye.
2: Doei.
1: Doei.

0: de jonge generatie van dit moment. Het is Roxy Dekker en Bear Minimum op de zaterdag. Het is 2:05. Heb je daar nog iets bijzonders te melden in dat regionieuws?
1: Ja, kijk, we zijn toch lekker bezig met...
0: Oh, sorry.
1: We zijn toch lekker bezig met de Airborne, hè?
0: Ja.
1: De Airborne-maand is geopend.
0: Ja. Hey, en we proberen iemand te pakken te krijgen over de...
1: Vitesse-vlaggetjes.
0: Vitesse-vlaggetjes-gate,
1: hè?
0: Ja, want wat is daarmee aan de hand? Vertel eens even.
1: Nou, we hebben dus een nieuwe vervoerder. In Arnhem is een nieuwe vervoerder. Het was Breng.
0: Ja, nu heet het.
1: Onder Transdev, maar nu is het nog steeds Transdev, maar nu is het onder Reis. Maar goed, het is ingewikkeld, maar het is van Breng naar Transdev.
0: Jij had het een tijdje geleden over dat er geen trolleybussen meer rijden.
1: Ja.
0: Minder, althans minder, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, ander soort.
0: Oh, ander soort.
1: We rijden minder nieuwe.
0: Ja, nou dat, want ik rijd dus heel vaak door Arnhem en dan rijdt er weer zo'n vervelende bus. En toen zag ik van de week toch wel van die kabeltjes eraan. En dacht, hé, dat is toch een trolleybus.
1: Ja, maar er rijden ook wel trolleybussen.
0: Ja.
1: Maar niet de nieuwe, de oude.
0: En weet je trouwens waar de oude bussen opgesteld staan? Ik wel.
1: Nou?
0: Nou, ik ga regelmatig naar de Plantion, dat is de veiling in Ede.
1: Ja.
0: Die hebben een heel groot terrein.
1: Ja.
0: En daar staan allemaal bussen.
1: Ja, maar dat is trolleybussen?
0: Nee, alle bussen gewoon van Reis volgens mij staan. Allemaal bussen. Hele plein vol. Ik had er een foto willen maken voor.
1: Reis rijdt ook in Ede, hè?
0: Oh. Ja, maar dan staan bij een veiling. Dat is toch raar?
1: Ze hebben die concessies samengevoegd.
0: Oh.
1: Dus het is nu Arnhem-Nijmegen Food Valley.
0: Oh.
1: Maar goed. Maar er zitten ook allemaal bussen onder de A12.
0: Ah, oké. Okay.
1: Bij de IJssel.
0: Waar staan die daar te doen dan?
1: Te wachten.
0: Op wat?
1: Ja, omdat ze geloof dat ze nog niet genoeg laadplekken hebben.
0: Oké. Nou, in ieder geval, die vlaggetjes, dat is een hele hype. Hè? Want ze willen natuurlijk gaan kijken van hoe of wat. Willen we die vlaggetjes weer terug? Ja, voor mij hoeft het niet persoonlijk.
1: Nee, maar voor
0: mensen die van Vitesse houden.
1: Jij hebt
0: is dat
1: geen
0: leuk.
1: Enkel gevoel voor Vitesse.
0: Nee, jij hebt gevoel in je donder.
1: Nee, ik heb.
0: Wat daar niet over gaan hebben. Nee, ik heb niks met Vitesse, maar ik gun het iedereen. Maar waarom dan vlaggen van Vitesse? Dan kun je ook vlaggen van iets anders erop hangen.
1: Ja, maar dat hebben ze ook gedaan. Ik bedoel, laatste waren ze zonder Suzanne Freek in het Gelredome.
0: Ja.
1: En toen waren er Suzanne Freek vlaggetjes.
0: Ja, ben ik wel. Of misschien vlaggetjes van jou en mij, van ons programma.
1: Nee, dat hoeft dan weer niet. Nee, ik hoef niet de heel Arnhem rondgereden te worden.
0: Nee, maar Arnhem ook daarbuiten mag je ook.
1: Nee, ook niet.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan proberen even te bellen met die enige echte man die erover gaat. En ondertussen zometeen het laatste nieuws uit de regio. Door Tijn gelezen naar Teers voor Veers. Dit is Shout.

0: Alles een dijk van de hits in de jaren 80. Je hoorde natuurlijk Tears, Voorveers en Shout op de zaterdag.
1: Wat doe je nou?
0: Wat is er allemaal aan de hand? Wat heb jij daarvan?
1: Wat doe je nou? Je kaft hem gewoon af.
0: Hij was afgelopen.
1: Nee, er komt nog een hele mooie gitaarsolo aan.
0: We hadden nog 6 seconden op te tellen. Ik weet niet waar jij met de gedachten zat.
1: Ja.
0: Nou,
1: er kwam nog een hele mooie gitaarsolo achteraan.
0: Ja, ik weet niet waar, maar niet bij ons hoor.
1: Nou, dan hebben we gewoon een hele verkeerde versie.
0: Ja, maar kijk, hij duurde al 4:45. Dat is best lang. En die hebben ze afgekapt, denk ik.
1: Ja, dat vind ik jammer.
0: En dan ga je tegen mij zeggen, wat doe je nou?
1: Ja.
0: Wat doe je nou?
1: Ja. Ja,
0: nou, dat deed ik. En je valt met de reden. Maar dat maakt niet uit, dan mag jij. Het is inmiddels alweer bijna 2:30. Ja, zometeen gaan we het spelletje spelen, dus zwakste schakel. Maar eerst gaan we gaan kijken naar het allerlaatste nieuws uit de regio. Wordt gelezen door Tijn Tiedink is het, hè? Ja, ik heb het even opgezocht. Over staat je naam tegenwoordig bij Connect. Goedemiddag, Tijn.
2: Goedemiddag. De Duitse A3 wordt volgend weekend voor de laatste keer afgesloten. De snelweg is vanaf vrijdag 4 september 20:00 PM... tot maandag 7 september 17:00 AM afgesloten. Het gaat om de trajecten tussen de afritten Beek en Elten en tussen Emmerich en Emmerich-Ost. De afsluiting is nodig vanwege 2 bruggen die worden vervangen.
0: Ik denk iedere keer dat jij zegt Os, maar het is Ost.
2: Van Oost.
0: Oost? Maar jij zegt Ost.
2: Ja, maar het is Duits.
0: Ja, precies. Ost. Ah, Ost.
2: Ja.
0: Oh, is dat niet Ost?
2: Amelie Ost.
0: Ja, dat.
2: Ja.
0: Oké, okay, sorry.
2: MBO'ers van Rijn-IJssel gaan vanaf dit schooljaar praktijkervaring opdoen in Museum Arnhem. Binnen de opleiding Creatieve Industrie komt er een nieuw keuzedeel waar studenten aan de slag gaan met actuele maatschappelijke en culturele thema's. De samenwerking is bedoeld om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor MBO-studenten. Op 27 januari tonen de studenten hun producten in Museum Arnhem. We blijven nog even bij Museum Arnhem. Het museum heeft namelijk een nieuwe kinderdirecteur. De 10-jarige Paco heeft van de week het stokje overgenomen van zijn voorganger Lisa. Paco zit in groep 7 en houdt van creatief bezig zijn. Dit bleek ook uit zijn sollicitatie. Hij had namelijk een podcast gemaakt waarin hij in gesprek ging met een kunstenaar. Paco wil graag leeftijdsgenoten enthousiast maken voor kunst.
0: Ja, dit begrijp ik dus niet, hè?
2: Hoezo niet?
0: Je hebt altijd tegenwoordig overal van die... Er zijn kinderen bij betrokken. Hoezo?
2: Ja.
0: Hoezo?
2: De jeugd heeft de toekomst.
0: Is dat zo?
2: Oké. Okay. Na de uitspraak waarin de Hoge Raad oordeelde dat de KNVB de licentie van Vitesse onterecht had afgenomen, heeft de KNVB een evaluatie aangekondigd over de licentie- en beroepscommissie. Omdat het allang stil was vanuit de KNVB, heeft Connect vragen gesteld waaruit blijkt dat de KNVB nog bezig is met de evaluatie. De KNVB hoopt aan het einde van dit seizoen klaar te zijn met de evaluatie. Op vragen van Connect of er in de tussentijd leden van de licentie- en beroepscommissie zijn vertrokken, houdt de KNVB de kaken stijf op elkaar. Gisteren is de Airborne Maand officieel van start gegaan. Burgemeesters van Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe kwamen bij elkaar bij het Airborne Museum in Oosterbeek. Alle 4 de burgemeesters kregen de Airborne Kinderkrant overhandigd. Dit jaar staat de krant in het teken van helden. Waar Vitesse vorige week nog onderuit ging tegen Almere City, won het deze keer met 4 doelpunten van FC Den Bosch. In de eerste helft kwam Vitesse nog bijna op achterstand, maar sloeg in 7 minuten terug met 3 doelpunten. Na de rust wist Vitesse nog een keer te scoren en won uiteindelijk met 4-1 van FC Den Bosch. Dan krijg je het weer van me. Het is vandaag wat wisselvallig met af en toe een bui. Met een krachtige wind wordt het zo'n 22 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe. De komende dagen blijft het wisselvallig. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel Tijn voor het uitgebreide nieuws. En meer te lezen inderdaad op onze website, op onze kanalen. Zullen we even een dansje gaan doen?
2: Ja, ik heb wel zin in.
0: Ja? Oké, gaan we samen dansen. Op dat plaatje van Rutger van Barneveld. Er zit een speciaal dansje bij. Doe even mee.
2: Oh,
0: kijken wij naar je.
2: Doe jij voor?
0: Ja.

0: Julio Iglesias op de zaterdag. Quiero, ja, een van mijn favoriete plaatjes van Julio Iglesias. Ik hou van Julio. Oh ja, van Julio? Hij zit er ook op, hè?
1: Hier niet achter je?
0: Ja, hij hangt achter jou. Ja, ik zie het. Ja, kun je nog net zien op de camera. Julio Iglesias. Aangeschoven is Lawrence Nicolaas.
2: Ja, hallo.
0: Ben je druk bezig, jongen?
2: Ja, ik ben druk. Ik werd even van mijn werk afgehouden.
0: Wat gaan wij vanavond allemaal zien op Den Buis?
2: Nou, de toppers van Oranje.
1: Nou,
2: natuurlijk.
1: Kijk, dat moet je echt niet missen. Dan moet je echt gaan kijken. Ik zou echt schakelen, hoor, jongens.
2: Ja,
1: nee, zet het in de agenda. Hop op.
2: Er komen leuke artiesten voorbij vanavond bij de toppers van Oranje.
0: Ja.
2: Vanaf 8 uur bij
1: Pieter
2: Coenet.
1: Pieter,
2: van alles komt voorbij. Van Rick de Jong tot aan Bart de Roy, Rox van Driel.
0: Rox van Driel, die hebben we lang niet meer. Heb je nog een beetje contact met Rox?
2: Ja, zeker, absoluut. Ja. Absoluut, ja.
0: Wanneer komt haar nieuwe plaat dan uit? Want dat is lang geleden.
2: Ja, dat is al een tijdje geleden, maar ze is druk bezig.
0: Oh, ze is druk bezig. Ik ben benieuwd. Dames en heren, luistervriendjes van de show. Vroeger deden we altijd een leuk spelletje in het programma. De zwakste schakel. Ik heb hier twee zwakke schakels tegenover me zitten. Hallo allebei. Laten we dat spelletje maar even gaan spelen. Lijkt me een heel leuk idee. Jullie niet?
1: Hallo? Lars heeft er heel veel zin in.
0: Jawel, hij steekt de middelvinger naar.
2: Ja. Ja, dat verdien je gewoon.
0: Ja, vind ik ook. Ja, maar dat is een grapje.
2: Ja, dat weet ik toch.
0: Ik maak alleen maar grapjes.
2: Oh ja, jij komt weer met het idee.
1: Oh, dat is een grapje.
2: Kunnen we de zwakste schakel spelen?
0: Ja, ik vind dat
2: vooruit
0: leuk.
2: Vooruit dan maar.
0: Zullen we het gewoon gaan spelen?
2: Ja.
0: Dan

0: Dat betekent dat we eerst de naam roepen, dus Peter of Tijn, en dan mag je dus het antwoord geven.
1: Ja, en later reken ik even uit wie de meeste goede antwoorden heeft gegeven. Ja.
0: Vroeger was dat heel populair programma bij RTL 4, door Sascha Mourali.
1: Ja, en daarna werd het gepresenteerd door Bridget Maaseland.
0: Precies. Nou, laten we maar eens even gaan spelen dan.
1: Oké, daar gaan we. Wie is de zwakste schakel?
0: Tijn.
1: Hoe heet de televisieprijs voor de beste reclamespot?
2: De Gouden Loekie, Tijn, de Gouden Loekie.
1: Correct. Jezus. Welke actrice speelde Carrie in de serie Sex and the City?
0: Geen idee.
2: Nee.
1: Antwoord was Sarah Jessica Parker. Wie zong de titelsong voor de film Titanic?
0: Peter. Celine Dion.
1: Correct. Wie speelde meneer Aard in de kinderserie Sesamstraat?
0: Wie? Aard Staartjes, Peter.
1: Correct. Welk bedrijf maakte als eerste een volledige 3D... Correct. Welk bedrijf maakte als eerste een volledige 3D-animatiefilm?
2: Tijn, Disney.
1: Nee, helaas.
0: Nog een keer de vraag.
1: Welke bedrijf maakte als eerste een volledige 3D-animatiefilm?
0: Iets met pictures. Puntje, puntje, picture.
2: Pixar.
1: Correct.
0: Pixar? Heb ik jou weer geholpen, hè?
2: Ja.
0: Smurf. Oké.
1: Wat is de naam van de bewaker die bij de Jerry Springer Show gewelddadige gasten uit elkaar haalde?
0: Ik heb ervan gehoord, maar ik heb geen idee, hè.
2: Wat is de Jerry Springer Show?
0: Ja, dat dacht ik al eens voor zijn tijd, joh. Ja, dat weet hij helemaal niet.
1: Dat was Steve.
0: Steve, oké.
1: Ja, Steve. Wat is de naam van de rode raceauto uit de animatiefilm Cars?
2: Tijn Cars?
1: Nee.
2: Oh.
0: Ik heb toch geen idee. Ik kijk dat soort dingen niet.
1: Blixen McQueen.
0: Oh, helemaal interessant.
1: Wat wordt bedoeld met de uitdrukking Hakuna Matata, bekend uit de Leeuwenkoning?
0: Hakuna Matata is van Elton John.
1: Ja, maar wat wordt bedoeld met de uitdrukking Hakuna Matata?
0: Doe lekker relaxed. Denk ik.
2: Tijn, doe lekker rustig aan?
1: Nee.
0: Is tranquilo.
1: Heb geen zorgen.
0: Nou, het was er bijna goed.
1: Uit welk Noord-Brabants dorpje kwamen de jongeren uit New Kids?
2: Uden.
1: Nee, helaas.
0: Ik heb geen idee. Is het Zwanenburg?
1: Maaskantje.
0: Zag je de buurt?
1: In wie veranderen Millie Stewart wanneer zij haar blonde pruik opzette?
0: Ik heb geen
2: idee. Wat een stomme vraag. Gaan we door.
1: Hannah Montana. Wat is de naam uit het tweede deel uit de Matrix?
2: Het is dat de Matrix?
1: Ja, dat bedoel ik. De Matrix. Oh, excuses, ja.
0: Wij weten niet veel, Tijn.
2: Ik weet niet wat de Matrix is.
1: The Reloaded. Maakt niet uit. Onder welke naam is de filmprijs Academy Awards bekend?
2: Start maar een nummer in, Peter, alsjeblieft, zeg.
0: Ja, het is echt wel ingewikkeld, hoor.
1: Nou, jullie willen een spel.
0: Of zijn wij zo? Zijn wij gewoon niet zo heel snuggen misschien?
1: Jongens, echt. Voor mij, ik weet niet. Voor mij, Tijn heeft de meeste vragen goed. Die had er één goed.
0: Ja, maar het was best lastig. Normaal vond ik het hele leuke vragen.
1: Nou, ik had hele moeilijke vragen. Want het probleem was, ik had nog maar één. Ik kon me niet voorbereiden. Ik zit hier, luister mensen. Mag je wel even in beeld? Ben ik in beeld?
0: Ja,
1: ik heb hier geen computerscherm. Alles moet ik doen op mijn iPhone. Dus dan sta ik ondertussen de vragen. En normaal gesproken
0: maar dan snap ik ook niet dat je een iPhone hebt. Waarom koop je een iPhone?
1: Nee, maar normaal gesproken heb ik het voorbereid. Waar Tijn zit. Tijn heeft een computer voor zich. Ik zit hier, ik heb niks voor me. Dus ik moest even snel vragen op internet vandaan toveren.
0: Wij zijn je wel dankbaar.
1: Nou, graag gedaan. Ja. Super gedoe. Fijne
0: avond. Nou, laat maar gewoon verder gaan, Tijn. Ging niet helemaal goed, hè?
1: Nee.
0: Nou, volgende keer beter, toch?
1: Ja.
0: Oké. Het is jouw zaterdagmiddag alweer bijna het einde van de show. Ja, we gaan Rick wel eens even zo erbij halen wat hij allemaal gaat doen, denk ik, hè? Tot dan, maar zo meteen.

0: niet in slaap vallen, hè? En een beetje wakker blijven. Extreme and More Than Words. Zo is het toch? Wakker blijven, dat moeten we zeker, hè?
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Goedemiddag, Rick.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb je vandaag gemist.
1: Ja, dat snap ik heel goed.
0: Ja.
1: Ik jou niet.
0: Nou, dat was Rick, dames en heren. Ja. Nee, jij kan nu even uitleggen. Je het even uit waarom we Rick gemist hebben?
2: Of is nou, Rick is, er altijd, Rick is de technische man hier.
0: Ja.
2: En Rick is er altijd, nou, wel...
0: Op tijd.
2: Ja, als vaak wij wel, er zijn, ja. Is Rick er, zeg maar. Ja,
0: klopt. Precies.
2: Ja. Dat was deze keer niet zo.
0: Nee,
2: we misten je, ja.
1: Ja, dat snap ik
0: ook. Oh, hoor je wat hij zei?
2: Ja, we misten
1: je. Ja, ja. Oh, oh. Ja,
0: dat vind ik leuk om te horen. Ja. Ook een beetje. Nee, maar dat is wel zo. Jij geeft altijd een bepaalde vibe.
1: Oh, nou ja, zolang dat positief is, dan is het helemaal goed
0: heel,
1: natuurlijk.
0: Heel positief.
3: Gelukkig, gelukkig.
0: Hé, en vandaag een leuke show zonder onze Natasja, die is op vakantie, hoor ik.
1: Helemaal alleen, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh. Gaat jou goed komen?
1: Nou, dat weet ik niet, hoor.
0: Nee?
1: Natasja is toch altijd wel de aanvulling.
0: Ja, is ook.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker. Nou moet ik tegen mezelf gaan praten in die
0: dat
1: zin.
0: Dat is lastig, hè?
1: Dat is lastig.
0: Doe je dat thuis nooit in de bad, onder de douche?
1: Nee, dan geef ik concerten alleen. Oh. Dus dat is toch anders.
2: Oh. Zijn de kaartjes te koop? Of,
1: Nee, dat zijn privéconcerten.
0: Oh ja, nou die wil je niet horen.
1: Nee, privé geleden, daar kan ik niet...
0: Nee, maar dat, denk je dat klinkt? Klink jij onder de douche?
2: Ik zong, maar ik zing nu niet meer.
0: Waarom? Zo vals?
2: Nee.
1: Oh. Nee, zijn moeder die stond op de deur.
4: Tijd even kappen nou! We proberen te slapen.
0: Je zit helemaal voor me. Hé, wat ga je zometeen doen in de show?
1: Ja, van alles eigenlijk. Het was eerder deze week was het internationale dag van het meer.
0: Oh.
1: Dus we gaan een stukje zwemmen.
0: Oh, lekker.
1: Ja, zeker.
0: Ik hou helemaal niet van zwemmen, dat maakt niet uit.
1: Nee, dat is wel leuk af en toe.
2: Welke meren hebben we hier in de regio?
1: Geen idee.
0: Ach, het IJsselmeer, dat is ver weg.
1: Nee, ik heb echt geen idee, joh.
0: Wat voor meer hebben we nou? Vertel jij dan eens
2: een meer? De Bieland, de Bijland, in wat is bij Tolkamer. Je hebt de Rederlaan.
1: Ja, en voor de rest ga ik het hebben over... Nee, en we gaan even terugblikken op eerder deze week. Want er is een legende is ons ontgaan.
0: Ja, daar hebben we het over gehad. Jij bedoelt het misschien wat anders?
1: Nee.
0: Toch wel?
1: Ik denk dat we het over dezelfde hebben. Maar we gaan toch nog een keer bij stilstaan.
0: Ja, dat is wel goed. Dat vind ik wel goed.
1: Dat heeft ze verdiend.
0: Ja, absoluut.
1: En ook een bijzonder nieuwtje daarover. Ik weet niet of jullie die gehad hebben.
0: Ja, ik denk iets van biografie.
1: Nee.
0: Een ander nieuwtje.
1: Een ander nieuwtje.
0: Okay.
1: Ja, en het grappig nieuws rondom Max Verstappen. Maar,
0: Max Verstappen, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Daar gaan we het aankomen.
0: Ik weet dat hij doorgaat. Dat weet ik ook.
1: Ja, hij gaat door bij Red Bull inderdaad, dat klopt.
0: Maar dat is niet het nieuwtje.
1: Nee, dat is niet het nieuwtje. Hij gaat namelijk iets heel raars doen.
0: Oh jee.
1: Iets grappigs.
0: Oké. Ja, ik weet wel wat, maar niet genoeg.
2: Ga je volgende week ook lopen?
1: Nee, maar waarschijnlijk wel verslag geven.
0: Oh.
1: Maar ik moet nog even kijken hoe het precies uitkomt en wie er dan in de studio staat.
0: Ja.
1: Want ik wil een verslag gaan geven, maar dat is op mijn uren.
0: Ja,
1: dus hoe ga ik dat doen?
0: Ah, dat ken je niet.
1: Nee, daarom. Nee. Dus ik zit even met onze tv-coördinator even in tweestrijd.
0: Ja, ik had ook opgegeven voor verslag, maar ik hoorde dat Tijn al ging, dus ik hoef niet.
1: Nee, nou ja, dan kan jij wel op mijn uren zitten. Dan ga ik verslag geven.
0: Ja. Nou, ik moet even overnacht
1: hier verslagen. Ik heb laatst ook 5 uur radio zitten maken. Heb ik ook jouw uren overgenomen.
0: Oh jee, ik voel...
1: Ja.
0: Oké. Ik zal een nachtje overslapen.
1: Is goed.
0: Ik beloof niks. Zometeen veel plezier met Rick op de radio. Hij is Only the Lonely. Zullen wij gelijk zeggen tot volgende week?
2: Ja, dat lijkt me verstandig.
0: Jij bent er volgende week in ieder geval niet bij.
2: Jawel, tot volgende week. Ik ben er wel, maar
0: op locatie.
2: Ja, op locatie.
0: Dan heb ik even rust hier in de studio.
2: Ach, je hoort me
0: ik
2: wel.
0: Ik vind dat zo fijn. Oh, echt waar. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld, voor Barneveld. 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 Utrecht en Bos, tussen Beest en Zaltbommel, 1 kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Beekbergen. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Vanaf Hoenderlo een file van 5 kilometer en 25 minuten. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Connect met Rick.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 29 augustus alweer. Ja, vandaag moet ik het helaas helemaal alleen gaan doen. Maar goed, dat gaat vast en zeker goed komen. Ik heb de lekkerste muziek voor je klaarstaan. Ook deze van Coldplay, dit is Higher Power.

van de twee broers. Is dit Liam Gallagher? Everything's Electric. Hoorde hier zojuist op Connect. Ja, een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend. Mijn naam is Rick. Leuk dat je luistert. Ja, normaal gesproken zit mijn lieftallige assistent, of sidekick moet ik het zeggen. Assistent is ze niet. Nee, zeker niet. Mijn lieftallige sidekick, Natasha, die zit er normaal ook. Maar die is heerlijk op vakantie. Ja, gisteren was ze wel nog te horen. Maar ja, en de aankomende vrijdag ook gewoon. Want dan is ze net even de twee paar dagen terug. Maar goed, ja, zaterdag moet ze dus helaas overslaan. Maar heel veel plezier. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw week is geweest deze week. Laat het vooral weten. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Ja, mijn week was echt gigantisch druk. Ik heb de hele week gewerkt. Ik ben naar Hilversum geweest. Ik ben aan het klussen thuis. Het is echt ongelooflijk. Ja, Tijn en Peter die zeiden er net al van... ja, je was er vanochtend niet. We hebben je gemist. Ja, ik ben thuis druk bezig met een soort, ja, wat is het? Een kast aan het maken waar ik mijn apparatuur in kan gaan verwerken. En dat is dan helemaal mooi. En ja, dat is toch aardig gelukt, moet ik zeggen. Voor iemand die op dat onderwerp totaal geen technisch inzicht heeft... moet ik zeggen, met een paar millimeter aan de ene kant te veel... en aan de andere kant te weinig, moet ik eerlijk zeggen... hij is best prima gelukt. Dus vanavond even schuren, lakken en dan moet het allemaal goed komen. Ja, goh, het is een hele drukke week geweest deze week. Dus we gaan er gewoon een lekkere afterparty van maken... met een heleboel lekkere muziek. Zo gaan we, ja, van 2022 gaan we terug naar het jaar 1982. Dat is waar het ongeveer allemaal begon voor de Golden Earring. Ja, afgelopen jaar zijn ze natuurlijk gestopt en hebben ze het werk neergelegd. Maar goed, dat maakt zeker niet uit, want de muziek blijft nog altijd bestaan. Ook deze, de Twilight Zone, hoor je hier op Connect.

twee broers uit Nieuw-Zeeland. Ik heb het natuurlijk ook over Ballenbrigada. Ja, dit is een allernieuwste single, Bad Head. Ja, en wie weet komt er nog een nieuw album aan. Maar goed, dat wordt in ieder geval nog even wachten. Ja, ik vind het een heerlijke plaat. En voor de opvallende kijker, ik zeg niet welk shirt ik aan heb. Haha, ja, goed. In het nieuwsprogramma is het niet alleen leuk... of nieuwsprogramma, in het radioprogramma is het natuurlijk niet alleen leuk praten en lekkere muziek draaien. Nee, we gaan het ook even hebben over het regionale nieuws. Want namelijk in het De Liemers ontwikkelde digitale platform Taakfolio gaat thuiszittende leerlingen helpen. Ja, de digitale maatwerkroute gaat in september van start en focust zich op kinderen en jongeren die al een langere tijd thuis zitten. Ja, met de samenwerking tussen Taakfolio en Stichting Bruggenmakers willen beide organisaties ervoor zorgen dat de ontwikkeling van thuiszitters doorgaat en ook zichtbaar blijft. Ja, ook wanneer het reguliere onderwijs tijdelijk onvoldoende toepassend is. Ja, het digitale platform kan onder andere ingezet worden voor het vastleggen van taken, opdrachten, leeractiviteiten en het maken van een planning. Ja, ik vind het zelf eigenlijk wel een heel goed doel. En ook fijn dat dit eindelijk ingezet gaat worden. Want het is toch, hè, op het moment dat je thuis zit, je doet eigenlijk helemaal niks. Je ontwikkelt niet verder. En zo ga je het natuurlijk, zeker op een jonge leeftijd, een flinke leerachterstand krijgen. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. En als het gebeurt, dan is het natuurlijk heel vervelend. Dus heel fijn dat zo'n platform als dit toch een soort steuntje in de rug kan zijn voor de mensen die, voor de kinderen en jongeren die thuis zitten. En toch zo een soort van het onderwijs kunnen volgen. Dat is toch wel heel mooi dat dit eindelijk van start gaat. Ja, goed. Een heleboel gezegd, een heleboel gedaan. En is er ook weer nieuwe muziek die klaarstaat. Ja, we gaan 20 jaar terug in de tijd toen er een film uitkwam over auto's. Ja, over auto's. Ik heb het niet over Top Gear, ik heb het niet over de drie geweldige mannen. Ik bedoel dan natuurlijk de presentatoren van Top Gear. Nee, ik heb het over de film Cars. En als je dit hoort, ja, misschien weet je precies waar ik het over heb. Ja, er zijn twee versies van. En dit is de soundtrack van Cars. Gezongen door Rascal Flatts. Dit is Life is a Highway. Hoor je hier op Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland. Zo'n heerlijke plaat. Het is toch een beetje nostalgie in mijn ogen.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er liggen nog 400 schepen vast in de Persische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Landen van de EU dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. En in Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het met name langzaam rijden op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen 20 minuten extra. Door bergingswerk na een ongeluk is 1 rijstrook dicht. Verder ook nog druk op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 10 minuten komt dan weer door werkzaamheden op de A12. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Een van de nummers gemaakt door Will Smith toen hij nog in zijn rapper periode zat. Miami hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het doet me eigenlijk een beetje denken aan... wanneer was dat nou? Eergisteren? Ja, in mijn hoofd toen was het eindelijk zover. Ja, de fans van GTA 6 die weten exact waar ik het over heb. Want op het streamingsplatform Netflix is er een 27 minuut durende video gekomen waarin eindelijk de exclusieve gameplay beelden te zien zijn van de game. Ja, en het is best wel bijzonder, want er zijn een heleboel dingen gebeurd rondom GTA 6. Het is namelijk bijvoorbeeld al 13 jaar geleden dat GTA 5 uitkwam. En ja, voor degene die het niet kent, ja, GTA is eigenlijk de game Grand Theft Auto, waarin je in een open wereld speelt, waar je auto's kan stelen, winkels kan overvallen, eigenlijk wat hedendaags niet helemaal de bedoeling is. Het is dus ook best wel een luguber spel, kan het af en toe zijn. Ja, en in de 27 minuten durende video waren er heel veel dingen te zien. Zo waarschijnlijk de eerste missie uit de game. En de twee hoofdkarakters, Lucia en Jason, die zijn te zien. Ja, het is een koppel, een soort Bonnie en Clyde, maar dan net eventjes iets anders. En een heleboel hebben we al kunnen zien. Wat komt er voor in de game? Wat zijn de mechanics? Hoe speel je de game? Ja, en...

Weet ik veel wat allemaal. Het is echt te bizar voor woorden. Ik kijk heel erg uit naar de game. Maar ik als PC-gamer, die moet nog eventjes wachten. Want de game komt daar in ieder geval nog lang niet op uit. Maar voordat dit allemaal begon op Netflix... is er het een en ander anders gebeurd. Want er is namelijk een hacker geweest... die heeft de game eigenlijk volledig online gegooid... en heel veel gameplay-video's gedeeld... waarin je dus de nieuwe wereld van GTA 6 kan gaan ontdekken. Daar was Rockstar, de maker achter de game... niet heel erg blij mee, kan ik je vertellen. Ja, want de beelden die gingen helemaal viraal. En het zou een crypto-scam zijn, zeggen heel veel mensen. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de game. Ik ben enthousiast. En zeker na de 27 minuten durende special. Ja, wil je nou weten hoe die game eruit ziet? Kijk zeker even op YouTube. Daar is hij ook te zien. Gewoon intypen GTA 6 en je vindt meer dan genoeg. Ja, waar ik niet genoeg van krijg, dat is het volgende nummer. Ja. Sam Fender, samen met Olivia Dean. Hij heeft hem laatst gedaan met, hoe heet hij ook alweer? Oh, ik ben zijn naam kwijt. Heel slecht, maar daar ga ik op terugkomen. Louis Capaldi, dat was het. Dit is Sam Fender met Olivia Dean, Rain Me In.

Zo'n plaat waar je nooit genoeg van kan krijgen. Sam Fender, samen met de prachtige Olivia Dean. Rain Me In. Ja, ik heb Olivia Dean live mogen zien in de Ziggo Dome afgelopen jaar. En helaas heeft ze deze niet gedaan. Ja, balen. Balen met de hoofdletter B. Ja, echt knap lullig. Maar goed, je doet er helemaal niks aan. Je hoorde hem hier zojuist wel op Connect en niet in de Ziggo Dome. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Het is 3:15 om precies te zijn. En daarvoor is het tijd voor de social plaat. Ja, we gaan eens even kijken naar welke dag het is vandaag. En de dag van vandaag vond ik een beetje moeilijk, dus die hebben we niet gedaan. Ik heb gekeken naar een dag van eergisteren. En eergisteren was het de internationale dag van het meer. Ja, nou denk je vast, welke meer? Wat nog meer? Ja, het meer. Je weet wel, een plas met water, heel veel water. Een mooi meer, waar misschien het monster van Loch Ness in zit. Of jij met je kano, geen idee. Ja, ik heb dus twee platen bij elkaar gezocht die iets met water te maken hebben. Ja, en eigenlijk eentje die schoot me meteen te binnen. En dat was meteen mijn eerste keuze. Maar goed, ik hoef niet te stemmen. Jij mag zo meteen stemmen. Dat kan je namelijk doen via 0316, 6x3. Of natuurlijk via Instagram. Rick op de radio kan je zo meteen stemmen. Daar ga ik straks een poll op plaatsen, dus dat komt allemaal goed. Maar goed, eerste keuzes. Laten we dat eerst maar eens even doen. Ik heb gekozen voor 13 Seconds on Mars met Walk on Water. En die klinkt zo.

Ja. Wat moet je ervan vinden? Ja, goed, dat weet ik ook niet. Dat is jouw keuze waar je straks op gaat stemmen. Ja, en die ga ik tegenover iemand zetten die een hele tijd niet meer op de radio is geweest. Maar toch gaan we hem in de keuzemix gooien. Dus jouw tweede keuze die je hebt is Breng Me Naar Het Water van Marco Borsato en Matt Simons.

0: belofte van de morgen.
1: Ja, twee hele andere platen. Maar wel twee mooie platen, of in ieder geval die van Marco. Heb jij je keuze al gemaakt? En weet jij al exact welke jij wil horen? Stuur hem dan vooral door 0316 6x3. Dan ben je van harte welkom. Of natuurlijk Rick op de radio via Instagram. Ja, en het is niet klaar totdat het echt klaar is. Tenminste, dat zei Lenny Kravitz dan. Hè? Ik moet nog 2 uur door, dus dat gaat vast en zeker goed komen. Laat vooral je stem weten. 0316 6x3. Breng me naar het water van Marco Borsato. Of Walk on Water van 30 Seconds on Mars. Hoor je hem straks na het nieuws van 3 uur. Nu eerst Lenny Kravitz in 1 over till it's over. Hier op Connect.

0: Dit is het weekend op Connect.
1: Hey Robbie.
2: Hey Carly.
1: One or two.

Robbie Williams met Kids in het nieuwe jasje van zijn later uitgebrachte album XXV. Waar hij al die nieuwe nummers in een nieuw jasje heeft gezet met het Nederlandse Metropoolorkest. Super gaaf en zeker waard om een keer te luisteren. Ja, heb je nou nog niet gestemd op de social plaat? Wat bijvoorbeeld Erico heeft gedaan, zag hij voorbij komen. En Maarten heeft ook al gestemd. Ja, doe het zeker. 0316 6x3 in het kader van de Internationale Dag van het Meer. Je hebt de keuze uit Walk on Water van 13 Seconds of Mars of Een Bremmer naar het Water van Marco Borsato. Dan hoor je die straks na het nieuws van 3 uur. Het gaat nu eerst even flink onweren met Imagine Dragons. Just

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Douwe Bob, Nothing to Lose, hoorde hier zojuist op Connect. Ja, het is zover. De Social Plaat. Er zijn stemmen binnengekomen van onder andere Erik, Maarten, John. Een heleboel mensen die hebben gestemd op de Social Plaat. In het kader van de Internationale Dag van het Meer. Wie is de winnaar?
1: Dit is Connect met Rick.
0: Ja, de winnaar van de Social Plaat in het kader van het Internationale Dag van het Meer is geworden 30 Seconds to Mars. Walk on Water is de winnaar van de Social Plaat deze week. En je gaat hem nu horen hier op Connect. Dit is de Walk on Water.

5 met Christina Aguilera. Hoorde hier op Connect met Moonlight Jagger. Ja, het is deze week een treurige week, als ik heel eerlijk ben. Want we hebben een legende verloren, al zeg ik het zelf. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. Ja, zij is eerder deze week overleden op 80-jarige leeftijd. En het is een, voor mij vind ik nu al een groot gemis in de muziekwereld. Want het was toch echt een icoon als je het aan mij vraagt. Ja, Dolly Parton die heeft wat bijzonders achter zich gelaten. Ja, de dag voor haar overlijden is ze nog met een video gezien te geweest. Zeg ik dat goed? Ik heb een error. Maakt helemaal niet uit. In haar pretpark Dollywood. Ja, en er is wat bijzonders met dat park. Want over een flinke periode, dan gaat er een tijdcapsule open in het park. Ja, over 25 jaar om precies te zijn, dan opent er een tijdcapsule in Dollywood waar haar laatst gemaakte nummer in zit. Ja, ze heeft zelf ooit gezegd in een talkshow bij de Kelly Clarkson Show in 2022... heeft ze gezegd dat ze eigenlijk best wel spijt heeft van die uitgestelde release. Want ze zegt zelf, I had to write this song that nobody was going to hear till then. And till I tell you, I have no idea how it bothers me. Oftewel, ze zegt, ik wou een nummer schrijven die niemand zou horen tot die tijd. En ik had eigenlijk geen idee dat het me zo erg zou storen. Want ze zegt zelf dat ze eigenlijk die schat eigenlijk weer een beetje wil opgraven. En het wil releasen. Want ja, het is gewoon een verdomd goed nummer. Al zegt ze het zelf in 2022. Ja, ze overleed op 80-jarige leeftijd na een waarschijnlijke privéstrijd met de ziekte kanker. Ja, het is echt jammer dat ze is gegaan. En meerdere celebrities over de hele wereld, waaronder Miley Cyrus, die toch wel een beetje dochter en moeder waren. Die moeten elkaar nu missen. Dolly Parton, ja, 80 jaar. Helaas, we gaan altijd nog steeds blijven genieten van haar muziek. Ook deze, iets wat jij waarschijnlijk hebt gedaan deze week. Ik heb het natuurlijk over werken. En waarschijnlijk van 9 tot 5.

Dr. Alban, Luke Who's Talking, hoorde hier zojuist op Connect. Ja, ik zat even niet op te letten. Ja, dat gebeurt ook wel eens, hè. Af en toe gebeurt dat. Ik was even het nieuws aan het lezen en dat moet ook gebeuren. Ja, waar de ene eigenlijk een beetje zichzelf schaamt als die AI gebruikt, is de ander er juist heel open over. Zo ook de, hoe noem je dat? Rapper, producer, wat is het eigenlijk nog meer? Dr. Dre, ja, de 61-jarige producer, die ziet AI naar eigen zeggen niet als een bedreiging. Nee, meer als een hulpmiddel wat hij graag inzet. En hij komt er ook open voor uit. Hij zegt, ik denk dat alleen mensen die moeite hebben met het creëren het als het een bedreiging zien. Dat zegt hij in New York Times. Ja, volgens hem zijn sommige mensen bang om nieuwe dingen te leren. Ja, ik kan me daar eigenlijk wel een klein beetje bij aansluiten als ik hier ben. Vaak als iets nieuws is, dan is het allemaal meteen weer eng en weet ik veel wat allemaal. Ik bedoel, dat zag je volgens mij toen ook rondom de Bitcoin. Dat was echt allemaal eng en dat moet je niet aan doen. En dat, ze pakken je gegevens af. Ja, dat is tegenwoordig, ja, is het nog steeds een beetje zo, maar meer als je in de verkeerde Bitcoin aandelen koopt. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij zegt, ik was een paar dagen terug in gesprek met een paar mensen, zegt hij. Hij zegt, ze waren tegen AI en ik dacht, oké, jullie klinken als mensen die tegen de drumcomputer en synthesizer waren toen die uitkwamen. Ja, de rapper en producer ziet AI juist als een hulpmiddel bij het maken van muziek. En hij zegt, ja, eigenlijk wil ik het gewoon gebruiken om te zien wat het zou doen, wat ik net heb gemaakt, legt hij uit. Ja, het gebruik van AI is natuurlijk in de creatieve sector al iets wat een behoorlijk lange discussie is. Zo maakten bijvoorbeeld heel veel streamingsdiensten zoals Apple Music of Spotify bekend dat ze hun labelsysteem gaan aanpassen. En dus eigenlijk zichtbaar gaat zijn dat het is gemaakt met behulp van AI. Ja, Dr. Dre werd bekend als een lid van de hip-hoop. De hip-hoop groep. De hip-hop groep. NWA. Ja, en groeide daarmee uit tot de succesvolste solo-artiest en producer. Hij heeft samengewerkt met Snoop Dogg, Eminem en 50 Cent. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe jij ernaar kijkt als luisteraar. Wat vind jij van AI en wat vind je er nou van dat bijvoorbeeld Dr. Dre het eigenlijk gebruikt als een hulpmiddel? Ja, laat het vooral weten. 03 16 6 x 3 als jij je mening daarover wil delen. Want ik ben daar eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ik kan hem wel ergens inbeelden. Kijk, zolang hij natuurlijk niet de next episode gaat maken volledig in AI, dan vind ik het allemaal goed. Maar goed, ieder heeft zijn keuze. En ja, je bent zelf degene die bepaalt of je er naar luistert, ja of nee. Zo simpel is het dan ook weer. Ja, het is alsof je een soort van bevrijd bent van desire. Nee, dit was een heel slecht bruggetje. Goed, we gaan even stampen. We gaan terug naar het jaar 1997 met Gala.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, in het westen soms met onweer en de temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het binnenland staat dan een matige zuidwestenwind. Bij zee waait het een stuk harder met mogelijk windkracht 7. Morgenochtend kunnen er in het hele land buien vallen. 'S Middags is het droger en laat de zon zich regelmatig zien. Dan wordt het een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas is er een nieuw ongeluk gebeurd in de regio. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Het ging mis bij Epe. Die heeft nu 20 minuten vertraging vanaf Heerde. En ook druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: The Weeknd. Samen met het Franse DJ-koppel Daft Punk. I Feel It Coming. Zo'n heerlijke plaat als je het aan mij vraagt. Maar goed, dat zeg ik volgens mij echt bij elke plaat die ik afkondig. Dat moet ik niet meer doen. Dat moet ik niet meer doen. Dames en heren, het is hoog tijd. Want ik heb hier in de studio de one and only Lawrence Nicolas.
1: Ah. dankjewel.
0: Hallo. Zo, jij hebt vanochtend, de ochtendshow gedaan?
1: Ja, dat
0: is dat de ochtendshow of ja, eigenlijk is Michel de ochtendshow.
1: Ik moet zo even recht zitten hoor, want ik voel me net Graaf Dracula.
0: Lord Farquaad bedoel je?
1: Ja, echt hoor.
0: Maar hoe beviel het om even 2 uur weer live te zijn op een andere zender?
1: Nou, het was wennen. Want ik, Michel, hè, dat is de voorganger.
0: Ja, zeker.
1: Die was hier, die was al snel weg. En ik dacht, nou, Theo was natuurlijk op vakantie al een geruime tijd. Peter is een aantal weken op vakantie. Dus ik dacht, laat ik het zelf maar vanmorgen gaan doen.
0: Het heeft in eigen handen.
1: Leiding ook op vakantie is. Dus, maar ja, ik heb een soort van recht om nu zelf dingen te beslissen, blijkbaar.
0: Dus doe het gewoon.
1: Ik dacht, van, ik was hier vroeg, ik was hier 7:15, hè. Ja, dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik het zelf wel doen tot 12:00. Dat ga ik me wel amuseren. Maar het is toch wel even anders, want tegenwoordig natuurlijk op de televisie te zien.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik dacht in het begin van, nou weet je, ik ga gewoon die promo 2 uur lang uitzenden. Dan ben ik toch te horen op de zender. Maar iedere keer als je je microfoon overschuift, kom je full face in beeld. En dat was ik nog niet gewend, want ik ben gewend. Ik zie jou aan de... Oh, nu ben ik ook groot ziek nu, maar...
0: nog groter in beeld.
1: Oh, hallo. Nee, maar dan heb je een klein vakje en dan valt dat niet zo op. En toen kwam ik dacht, zo, 16:09 en dan in 27p. Denk, oh, dat is Lawrence inderdaad, met zijn 121 kilo. Maar ik ben wel 5 kilo afgevallen.
0: Kijk, dat doe je goed. Dat doe je goed. Ja, we gaan het even over het nieuws hebben. Ken je Tame Impala?
1: Hoe wat?
0: Tame Impala.
1: Oh, ik ken wel Palen, maar niet Pala.
0: Nee. Nou goed, Tame Impala, dat is een Australische solo-project van de zanger Kevin Parker. Ja, en hij komt volgend jaar naar Nederland toe. En wat ik heel verrassend vond, is niet in de Ziggo Dome, niet in de Arena, niet in het Gelredome,
1: maar...
0: niet in Ahoy, niet in de AFAS, in Ahoy.
1: Nou echt?
0: Ahoy Rotterdam.
1: De artiest ken ik wel, maar in Ahoy, dat vind ik een hele rare keuze.
0: Ja, heel, heel apart. Ja, 7 en 8 juni is het zover. Dan komt hij naar Nederland toe. En dat is onderdeel van zijn Deadbeat Tour. Waar hij door Europa en door de UK gaat toeren. Ja, 28 mei gaat hij van start in Manchester. En de band doet tijdens de tour onder meer Londen, Parijs en Keulen aan. En ja, dus ook Rotterdam. Ja, en dan om meteen een klein tipje van de sluier te geven... De eerste headliner van Rock Werchter, waar ik dit jaar ben geweest, in België, die is aangekondigd. En dat is Tame Impala.
1: Aha.
0: Ja, om het zekertje weer rond te maken. Ja, ze zullen de laatste dag van het festival gaan afsluiten. 4 juli is dat om precies te zijn. Ja, de kaartverkoop voor de concerten in Ahoy, die komen, als het goed is, zijn die al live trouwens.
1: Ja, ik zit nu ook even mee te kijken. Vanaf €75 heb je kaarten.
0: Ah, het is bizar.
1: Het is niet normaal.
0: Het is echt bizar wat er tegenwoordig gevraagd wordt voor zo'n concert.
1: Ik hoorde zelfs van artiesten, althans ik las een stukje in de krant of ergens online... dat er artiesten gewoon niet eens meer willen komen omdat het zo duur was.
0: Het is echt zo, ja. Het is echt bizar. Ja,
1: het moet gewoon betaalbaar zijn.
0: Ja, Sarah Larsson die is er vorige week ook voor uitgekomen. Die zegt van ja, jongens, het spijt me zeer. Maar fans die moeten maanden sparen om mij te kunnen zien.
1: Ja.
0: Het is bizar.
1: Maar dat vind ik echt voor je publiek opkomen.
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Vind ik echt heel goed.
0: Ja, Olivia Dean heeft een rechtszaak gewonnen tegen Live Nation. Het moederbedrijf achter Ticketmaster. Okay. Dat die kaarten gewoon belachelijk duur zijn. Ja, dat is het leuke van Ticketmaster. Ze hebben een principe en dat heet platinum ticket.

0: Als ik nou geen funky music heb gespeeld, dan weet ik het ook echt niet meer. Wow, Cherry, hoorde je hier zojuist op Connect? Ja, het is iets over 4:15 en we gaan een spelletje spelen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ken je het concept?
1: Nee.
0: Nou, dan ga ik het even voor je uitleggen. Ja, we gaan een spelletje spelen, dat heet Raad de Artiest. Ja, normaal gesproken zou Natasja nou aan de beurt zijn. Maar ja, gezien Natasja heerlijk op vakantie is, moet ik het nu even zelf doen. En ja, jij had niks voorbereid, wat ik heel goed begrijp, want je kent het hele concept niet.
1: Nee, precies.
0: Dus ik heb het werk even zelf moeten doen. En dat is helemaal niet erg.
1: Ik had verwacht dat je net als vorige week allemaal pepernoten bij zou nemen, dat ik ook mag proeven. Maar hoe was dat trouwens? Is alles opgekomen?
0: Daar kom ik zo wel even op terug. Nee, we gaan een spelletje spelen, het heet Raad de Artiest. Ik ga jou een paar cryptische hints geven die alles kunnen omschrijven van een artiest, een producer, een singer-songwriter, een DJ, een band, een duo, een trio, een kwartet. Het kan letterlijk iedereen zijn. Het kan iemand zijn die net is gaan toeren, misschien is overleden of juist nieuwe muziek heeft uitgebracht. Letterlijk iedereen kan het zijn. Ja, en weet jij het goede antwoord? Dan zou ik zeggen, stuur het vooral door. 0316, 6x3. Of natuurlijk via Instagram, Rick op de Radio. Kan je altijd een DM-berichtje sturen, zoals ze dat altijd zeggen. Of de jeugd van tegenwoordig, in mijn DM sliden.
1: In mijn DM sliden? Ja, nou, ja, precies. Is dat tegenwoordig?
0: Ja, denk het. Geen idee. En wat kan je hier nou mee winnen? De eeuwige roem.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Daarom. Zo, dat dacht ik eigenlijk precies
1: hetzelfde.
0: Daar
1: doen we het voor. Ja.
0: Dus, ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Zet je radio wat harder. Zet je tv wat harder. Zet ook maar iets harder waar je mij op luistert. Zet het harder. Daar komt-ie. Ik ben op zoek naar iemand die is geboren in 1991... op 2 december in de staat New Jersey. Hij is niet alleen zanger, maar ook een singer-songwriter, een producer en een hij speelt meerdere instrumenten.
1: Okay, ja.
0: Ja, gaat lekker. Hij is doorgebroken doordat hij een soundtrack voor een wereldwijd beroemde film heeft geschreven. En hij heeft samengewerkt met onder andere Selena Gomez. In 2017 werd een van zijn bekendste solo-nummers mega bekend. En hij staat bekend om zijn sterke gevoel voor muziektheorie en melodieën. Hij kan bijvoorbeeld tijdens een interview heel snel een melodie bedenken, maar ook uitvoeren. Hij heeft een opvallend litteken op zijn gezicht. Dat ontstond nadat hij als kind werd gebeten door een hond.
1: Ja.
0: Weet jij over wie ik het heb?
1: Ik weet het.
0: Mooi. Hou het voor je.
1: Oké. Okay.
0: Ik zou zeggen, weet je het antwoord? Stuur het vooral door 0316 6x3. Dan gaan wij even door naar het gouden duo, al zeg ik het zelf. De plaat die toen uitkwam in 1985. Ik heb het natuurlijk over Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: De Black Eyed Peas met Pump It hoorde hier zojuist op Connect. Ja, we hebben net een spelletje gespeeld. Raad de artiest waar ik jou een paar cryptische hints gaf. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, hij is niet geraden. Ja, de antwoorden die binnenkwamen, dat waren de foute antwoorden. Ja, ik heb artiesten voorbij zien komen. Nou, die zijn echt wel een stukje ouder dan geboren in 1991. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, want wie was het dan wel?
1: Dit is Connect met Rick.
0: Ja, degene waar ik natuurlijk naar op zoek was, dat is de Amerikaanse zanger Charlie Puth. Ja, dat was degene die ik precies zocht. Ja, en als je hem kent, ja, dan heeft hij die snee boven bij zijn wenkbrauw. Dit is Charlie.

0: Charlie Puth met Changes. Hoorde hier zojuist op Connect. Ja, ben jij bekend met het Tiny Desk Concert?
1: Nee.
0: Nee, ook nooit van gehoord?
1: Nou, vaag. Nee.
0: Tiny Desk Concert, dat is eigenlijk een heel kleinschalig, compact optreden van een artiest midden in een kantoorpand.
1: Oh,
0: dus je echt denkt van, ja, wat is dit? Hoe, hè?
1: Dus bijvoorbeeld een tiny desk bijvoorbeeld in de studio.
0: Gewoon
1: hier,
0: letterlijk.
1: Gewoon vijf meter bij wijze van.
0: Ja, echt in een Amerikaans kantoorruimte, weet je wel. Waar al die vakjes met die computertjes zijn en zo. Ah. En daarin is een studio gebouwd. Super gaaf. Oh. Maar Charlie Puth, die heeft dus daar ook mogen optreden. Dat is ongeveer, dit is al 4 augustus was dit. Maar ik ben er zo'n groot fan van. Omdat nummers worden in een compacte vorm gemaakt. Akoestisch, heel intiem. Mm-hmm. Super gaaf. En Changes, die we dus net hoorden, die klinkt dus zo.

0: Volledig live gezongen met een band, achtergrondzangeressen, alles erop en eraan.
1: Zo, dit is vet. Nog beter dan akoestisch, man. Heerlijk.
0: Dit is lekker, hè?
1: Zo.
0: Ja, hij is niet de eerste artiest die dit doet. Hij heeft bijvoorbeeld Justin Timberlake heeft dit mogen doen. Sam Smith heeft dit mogen doen. Noah Kagan heeft dit mogen doen. Neo, Rex, Orange County, Alicia Keys. Echt, nou, noem een artiest en ze hebben het gedaan.
1: Leuk.
0: Super gaaf. Ja, alle heel compact, heel intiem. Nou, en zoals je, ja, jij kan het zien, de kijker thuis of de luisteraar thuis kan het niet. Je moet het echt een keer opzoeken. Tiny Desk Concert. Super gaaf.
1: Nou, leuk.
0: Echt, hij heeft allemaal verschillende kleine compacte dingetjes gemaakt. See you again. Nou, it's been a long way without you, my friend. And I tell you, nou, die van Fast and the Furious, weet je wel?
1: Ja, ja.
0: Nou, tof. Die heeft hij gedaan. Echt super gaaf.
1: Ja, leuk. Ik had er niet eerder van gehoord dat het, althans ja, ik wist al dat het kleinschalig kon zijn, maar ik wist niet dat het ook met bekende artiesten was.
0: Ja, leuk. Zeker.
1: Superleuk.
0: Ja, ik heb heel lang gewacht op deze. Ik vind hem zo gaaf.
1: Waarom nodig je hem gewoon niet uit? Stuur hem een DM'tje.
0: Ja.
1: Zeg gewoon van, hey, hello.
0: What up, Charlie? I am Rick from the Netherlands, from RTV Connect. And I want you in my show.
1: Yeah.
0: Yes, please.
1: For free.
0: For free. I will pay you pepernoten.
1: Pepernoten.
0: Every smaak you want.
1: Yes, oh ja.
0: Yeah. Yes, yeah. I have Oreo. I have
1: you can ask Lawrence Nicolaas
0: yes.
1: On the price.
0: Yes, Lawrence Nicolaas also has something to tell. So he's the man with the centen.
1: Yeah.
0: Yes, he has budget over. Nee, eerlijk. Als echt... Nou ja, als ik hem... Ja, goed, ik kan hier uren over doorpraten. Goed.
1: Maar heerlijk, toch?
0: We gaan door met muziek. We gaan door naar Frankrijk.
1: Oh.
0: Met een vleugje Amerika.
1: Is dat dan... ik denk dat ik het al weet. Ik spreek het uit als David Guetta. Maar jij zegt David Guetta.
0: David Guetta.
1: David Guetta.
0: Ja, op het Frans.
1: Et après, monsieur.
0: Yeah, oui.
1: Ja, heel goed.
0: Wist je dat ik nou pas... Dit is echt heel stom dat ik hier achterkomt.
1: Wat dan?
0: De artiest waarmee hij het heeft gemaakt is Florida.
1: Niet Florida?
0: Nee.
1: Florida?
0: Die rapper. Maar voeg Flo en Rita eens aan elkaar.
1: Oh, ja.
0: Florida.
1: Florida.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Val me nou pas op.
1: Ja, inderdaad.
0: Dit is Club Can't Handle Me. Nou moet ik de goede knop indrukken, want ik heb verkoud gedaan.
2: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.
0: Hallo?
1: Hallo? Club Can't Handle Me?

0: Invisible Touch, Genesis. Ja, we hebben net eigenlijk veel concerts gehad en nou weer Genesis.
1: Ja, ja, gewoon.
2: Het kan gewoon allemaal hierbij connecten.
0: Loopt hier toch allemaal soepel. We zitten gewoon rustig even buiten. En ik denk, shit, we moeten.
2: Nou, Erik Baltussen, die zag ik net buiten staan al.
0: Ja.
2: En weet je waar ik zin in heb? In een kapsalon opeens.
0: Maar, huh?
2: Ja, ik heb zin in een kapsalon.
0: Maar wat is jouw link met Erik Baltussen en kapsalon?
2: Ik zie hem aankomen rijden. Ik denk van, nou, ik krijg opeens spontaan gewoon honger. Het is bijna etenstijd. Nee, niet zo op die manier. Nee, absoluut niet. Zo kijk ik niet naar Erik. Nee. Maar ik denk van, hij liep de auto uit. Ik denk van, had een tas bij. Dus ik denk, ik heb eigenlijk wel zin in een kapsalon.
0: Omdat hij een tas mee heeft, heb je zin in een kapsalon.
2: Ja, maar jij had het ook over de M, dus... I love in it. Ja,
0: maar goed, weet je wie zijn verjaardag het eigenlijk vandaag zou moeten zijn?
2: Dolly Parton.
0: Nee, Michael Jackson.
2: Oh.
0: Ja, het is vandaag zijn geboortedag.
2: De King of Pop.
0: Ja, de King of Pop. Hij is al een tijdje niet meer bij ons, helaas. Ja, veel te vroeg eigenlijk is hij ook gegaan.
2: Ja, 2009 even uit mijn
0: 2009, ja, ja, zeker. En ik denk, weet je, om toch een klein beetje zijn geboortedag te vieren, dacht ik, we gaan hem gewoon lekker draaien. Oh, dus dat gaan we ook doen. En in het kader van Natasha is er niet. Ja, misschien kan ze nou op haar vakantiebestemming het dansje doen. Normaal gesproken staat ze hier altijd voor heel groot en spontaan te dansen.
2: Staat ze midden hier op het... Ja,
0: ja, en gezien jij nu mijn sidekick bent...
2: Ja. Moet ik gaan dansen voor je?
0: Maar jij gaat dansen. Ja, maar wel hier.
2: Ja, dat is goed. Ga ik doen. Maar even, mocht je luisteren nu, Natasha, maak dan even vanaf je vakantieadres. Je zal waarschijnlijk op het strand liggen, want ik ken jou een beetje. Maak dan even een video. Vind ik wel leuk. Ga dan even dansen. Zo.
0: Ja, ja, gewoon even alsof, alsof je in de studio bent.
2: Ja, doe dat.
0: Lijkt me de beste. Ja. Nou, welke bedoel ik dan natuurlijk? Ja, dit is het nummer waar Natasha eigenlijk best op kan dansen. Ik heb het natuurlijk over Don't Stop Till We Get Enough.

0: Ja, we hebben onze eigen Michael Jackson hier in de studio. Lawrence Jackson.
1: Ja. Yeah.
0: Het is verre achterneef. Ook van Freddie Mercury heb ik gehoord. Dat is echt een hele verre achterneef. Ja, ken jij hem?
1: Ja. Nooit van gehoord.
0: Nee, niet? Oh, nou, dat valt me nou weer tegen. Dat valt me heel erg tegen van je. Goed, ja, er is een verschuiving in de Nederlandse muziekwereld.
1: Oh, vertel.
0: Want Direct gaat op 9 oktober met een nieuw album komen. Ja, dat is de opvolger van Swings en het heeft de titel Keep the Fire On. Hmm. Ja, dat is, de titel van een nieuwe plaat. Ja, en het album gaat waarschijnlijk persoonlijker worden dan ooit. Ja, het album gaat volgens de band over je gedragen voelen door de mensen om je heen. Hoe kinderen een eerlijke spiegel zijn en hoe het mogen... Of het mogen vertrouwen op je naasten en het eren houden aan degenen die er niet meer zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat is een heel mooi thema, denk ik, voor een album. Ik bedoel, we hebben natuurlijk I Won't Fall hebben we al gehad. Was een beetje de ere van... Ja, was het de ere van de Record Store Day? Geen idee, hij is toen in ieder geval uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar hun tweede single, die is ook deze week uitgekomen. En ik heb die clip even bekeken. Wauw.
1: Ja,
0: kippenvel. Je kent Direct wel, hè?
1: Ja. Maar ik dacht dat Direct juist een half jaar pauze had ingelast.
0: Ja, maar ze gaan dus nu weer terugkomen.
1: Dus die half jaar,
0: ja, dat half jaar is kennelijk al voorbij.
1: Het gaat snel.
0: Nee, het is echt bizar. Die videoclip, je ziet Marcel Veenendaal, leadzanger van Direct.
1: Mm-hmm.
0: Gesminkt als een clown. Maar het is zo apart.
1: Mm.
0: Maar de videoclip geeft eigenlijk een verhaal weer waar iedereen zich in herkent. Het is echt... En een prachtig nummer ook. Dus die wil ik eigenlijk gewoon gaan draaien.
1: Lekker.
0: Een tweede single, My Friend, zo heet die. En we gaan hem gewoon lekker draaien. Ik vind hem heel mooi en ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij als luisteraar ervan gaat vinden. Wil je je mening delen? Laat het zeker weten. 0316 6x3. En dan ben je van harte welkom. Ja, we gaan hem gewoon lekker draaien.
1: Mm-hmm,
0: dit is Direct met een nieuwe single, My Friend.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. En in Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Deze plaat heeft zo'n lekkere bas, hè? Als je het aan mij vraagt.
1: Ja, lekker.
0: Zo, ik had hem even hard in de studio aanstaan. Ja, Pile van Malvance Jaw. Als ik het goed uitspreek.
1: Malvance Jaw.
0: Exact, dat bedoel ik.
2: Ja,
0: ik kom elke zaterdag, halverwege de derde uur, kom ik vaak met een muziekweetje. En dat vind ik leuk, want ik heb, naar mijn eigen zeggen, best veel kennis over muziek. Mm-hmm. Ik ken heel veel, ik kan heel veel raden. Hitsen is niet leuk tegen mij. Al zeg ik het zelf, ik heb ook heel veel dingen die ik niet ken, hoor. Of juist zo ken, maar niet op de titel kom, of wat dan ook. Maar qua kennis zit ik toch wel in de goede hoek, moet ik zeggen. En ik heb ook weer een muziekweetje voor dit weekend.
1: Oh,
0: want wist jij dat Finland het land is met de meeste heavy metal bands?
1: Nee, ja, dat wist ik niet.
0: En dan denk je vast van, hè? Maar hoe bedoel je de meeste? Nou, uit onderzoek is gebleken dat 42 bands bestaan per 100.000 inwoners.
1: Zo.
0: Dat is veel. Dus opgezocht hoeveel bands dat zijn. Nou, geloof me, je moet op Wikipedia moet je een paar keer gaan scrollen voordat je echt bij het einde bent. Dat is echt bizar hoeveel heavy metal bands er bestaan.
1: Ik wist wel dat je de Nightwish had, maar...
0: Dat is Nederlands, Nightwish.
1: Maar serieus?
0: Ja, Floor Jansen.
1: Oh?
0: Ja, er zit een Nederlands tintje aan.
1: Ja, ik wist steeds meer van.
0: Ja, zo is het. Ja. Nee, Finland is dus het land met de meeste heavy metal bands. Het is echt te bizar voor woorden. En ik denk, om nou heavy metal te gaan draaien hier op Connect... Ja, ik denk heel eerlijk gezegd, dan ben ik volgende week niet meer op zender.
1: Nou, jawel.
0: Ja, daar zorgen we voor, maar ik weet het niet.
1: Je hebt een vervangende programmaleider radio momenteel, hè?
0: Dus oh ja, dat is zo.
1: Die zit tegenover je. Hallo.
0: Ja, dat is zo. Hey, ik wist niet dat jij nou programmaleider was.
3: Nou, die krijgt wel wat voor elkaar, hoor.
0: Jawel, nee, maar heavy metal, ik denk dat is niet helemaal op zijn plek. Dus ik denk, wat komt het dichtst bij heavy metal? Linkin Park.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja, ik ken er eigenlijk maar eentje. Ik weet niet of dat echt heavy metal is. Die hebben ooit een keer meegedaan met Songfestival, Lordi. Ik weet niet of die uit Finland komt trouwens.
0: Oeh, dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. We gaan het even opzoeken. Lordi zeg jij?
3: Lordi,
0: even die... dan is...
1: Ja. Mr. Lordi. Okay.
3: Lordi.
1: Ja, komt uit Finland.
3: L-O-R-D-I.
1: Ik heb hem al op inderdaad Finland, Songfestival in 2025... Inderdaad.
0: Nou, dan...
1: Finse rockband.
0: Is dat een van de 100.000 verschillende...
3: Ja, en volgens mij ook nog Sabaton. Dat is, we zijn ooit een keer geweest op vakantie in Zweden geweest. En die hadden echt een driedaags festival.
0: Nee, helaas. Nee, Zweeds.
3: Is dat echt Zweeds?
0: Ja,
3: okay.
0: Dat is Zweeds.
3: Ah.
0: Ja. Nee, ik vond het een heel leuk weetje. Dus ik denk, ik deel hem gewoon. Doe ermee wat je wil doen. Maar dus 42 bands per 100.000 inwoners.
3: Goeiedag.
0: Het is echt niet normaal. Ja, dan gaan wij toch in de buurt komen van heavy metal. We gaan naar Linkin Park. Dit is The Emptiness Machine.

0: Sniffin the Tears met Driver's Seat. Ja, zo'n plaat uit 1991 alweer. Ja, Erik, jij bent Formule 1 fan, toch?
1: Of, ja, je volgt het wel.
2: Ik volg het half-half.
0: Half-half, ja, ja, precies. Ja. Heb je het laatste nieuws over Max Verstappen dan ook gehoord?
2: Het enige wat ik weet is dat hij zijn contract verlengd heeft.
0: Nou, dan heb iets hard. Nee, daar doel ik niet op. Want Max Verstappen die heeft een...

0: iets speciaals gedaan. Hij heeft namelijk 100 karters, amateurkarters, uitgenodigd om op 16 september tegen hem te racen op het circuit van Silverstone.
1: Daar had ik volgens mij een stukje op Instagram gezien.
0: Ja, ik...
1: Er was iemand al twee briefjes. Vacation of...
0: Race 100 karters. En ja, hij wou vakantie, je krijgt 100 karters. Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig. Ja, de bedoeling is natuurlijk wel dat hij start achteraan en vervolgens moet hij de andere 100 deelnemers gaan inhalen. Ja, het deelnemersveld bestaat uit onder andere racefans, maar ook Red Bull-atleten, influencers en andere beroemdheden. Ja, de organisator Red Bull spreekt van de grootste kartrace ooit.
1: Ja. Ik denk dat het echt een hele leuke wedstrijd wordt.
0: Ik wil dit zo graag zien. Echt, dit lijkt me geweldig.
1: En dan ben ik benieuwd of hij juist gaat winnen of niet. Ja, maar het zou mooi zijn als hij... Het podium, misschien een derde plek. En dat hij toch nog verslagen wordt door een racefan of zo. Of door een...
0: Maar stel, hè?
1: Of een influencer kan ook.
0: Stel, je hebt een influencer. Laten we zeggen, ik weet niet of je hem kent, iShowSpeed. Hele grote influencer in Amerika. Echt, die gast, miljoenen weergaven. Miljarden misschien wel. Echt bizar. Stel, hij zou meedoen en hij zou niet fan zijn van Verstappen. Zouden er ook influencers tussen zitten of andere atleten of wie dan ook die hem van de baan proberen te rijden?
1: Om hem niet te laten winnen.
0: Of zouden ze dan de opname stilleggen en zeggen: hey, jongens, we beginnen opnieuw.
1: Gewoon eerlijk.
0: Is niet de bedoeling. Hij moet winnen. Een heel benieuwd.
1: Ik denk dat ze misschien wel speldenprikjes zullen uitdelen, maar dat ze het toch wel eerlijk zullen houden.
0: Ja. Dat lijkt me heel grappig. Ja, 16 september, dan is het zover. En dan denk je vast, waar kan ik het dan gaan bekijken? Ja, het wordt op streamingsdienst Disney Plus uitgezonden. Ja. Nou, dan moeten we natuurlijk de rest ook even noemen. Amazon Prime, Netflix, Videoland, Hulu. Wat heb je nog meer? Paramount Networks. Ja, het is dus op Disney Plus is het te bekijken. Niet op de andere 16 die we net hebben opgenoemd. dit lijkt me echt geweldig. Dit is toch een droom?
1: Ja.
0: Dat je gewoon kan zeggen, misschien als influencer. Hè? Misschien hebben ze wel zo'n jong broekje
1: van 12
0: uitgenodigd. Die begonnen is met influencen. En dat hij gewoon kan zeggen op zijn 12e... Ik heb Max Verstappen verslagen. Ja, dat is toch mooi. Dat lijkt me echt geniaal. Dan voel je toch ook wel een beetje alsof je op de top van de world staat.
1: Dan zeker, ja.
0: Heb jij zin om een beetje te stampen?
1: Ik wel. Eerlijk?
0: Ja? Ja. Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het ook expres aan jou. Nou, laten we dan maar...
1: Op zijn tijd is het wel lekker, hoor.
0: Nou, dan is het nu de tijd, denk ik. Het is 10 voor 5.
1: Ja.
0: Om ballentent in te luiden.
1: Beetje opwarmertje.
0: Daarom.

René LeBlanc met Tropical Night. Hoor, die is zojuist op Connect. Ja, ik ga hem helaas alweer afsluiten voor deze week. Ja, volgende week ben ik er natuurlijk weer. Ja, en dan hebben we een speciale uitzending helemaal in het thema van de Airborne. Dus de hele dag wordt gevuld met allerlei leuke dingen als het goed is. Ja, voor volgende week ben ik er natuurlijk weer. Of in de studio, of misschien als verslaggever. We gaan het nog allemaal zien en meemaken. Ja, voor nu wens ik jou een heel fijn weekend. Geniet ervan. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ik sluit hem af met Kygo en DNCE. Dit is Dancing Feet. Veel plezier bij Erik Balten zometeen. Hij is jouw gastheer tussen 5 en 7 voor de ballentent. Tot volgende week. Doei doei. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Nou, ja zeg. Nou, dan doen we het opnieuw. Doei doei. Nou, wat is dit nou? Jongen. Nou, ik denk dat ik zomaar mogen zingen. Doet dit het wel? Ja, die doet het wel. Doet dit het dan? Hallo? Nee, dat doet het niet. En deze dan? Ja! Goed, toch nog muziek. Tot volgende week. Dit is Dancing Feet van Kygo en DNCE. Veel plezier bij Erik en tot de volgende. Doei doei!

0: Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. De burgemeester van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer en 10 minuten. Het is daar drukker dan anders door wegwerkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: McCoy en Another Night.
1: Ja, bij de Connect hier op deze zaterdagmiddag.
2: Dit is Connect met Erik.
1: Ja, tot aan 7 uur een nieuwe aflevering van de Ballentent. Ja, heel veel lekkere muziek. En ook nog een aantal leuke items. Met zometeen ook nog muziek voor je van Bananarama Venus. Weer eens even van Bob Marley terug naar 92. Iron Lion Z.

zegt ze met de groep Bananarama. Nou, deze uit 1985. Ja, toen de tijd bereikte ze een nummer 4 positie in de top 40. Met deze heerlijke plaat Venus hier bij Connect. Ik heb trouwens nog een 1-2 bericht voor je. Want op de kruising van de gemeente met de Barenbroeklaan in Giesbeek is vanmiddag een vrouw gewondraakt bij een aanrijding tussen een fiets en een auto. En de melding die kwam kort voor 3:15 binnen, en waarna de politie en de ambulance werden opgeroepen. De vrouw wilde met haar fiets de kruising oversteken en zag daarbij een auto die van rechts kwam, vermoedelijk over het hoofd. En de fietser die kwam door de botsing hard ten val en daarbij raakte ze gewond. Ambulancepersoneel heeft haar behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ja, het is in ieder geval nog niet bekend hoe het met deze dame is. En trouwens, de volgende artiest die je eigenlijk nu hoort, Liam Payne, ex-The One Direction lid. Ja, die zou vandaag 33 jaar zijn geworden. Ja, waar niet dat hij op 16 oktober 2024 helaas is overleden. Deze met Rita Ora, For You.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Anything.

Ja, het is toch letterlijk een banger. Ja, het origineel is natuurlijk van DJ Paul Elstak, Love You More. Ja, deze keer in een nieuw jasje gegoten door Scooter, samen met DJ Paul Elstak natuurlijk en Joost. En ja, mijn vermoeden is dat het om Joost Klein in ieder geval gaat. Ja, we gaan langzaam op richting de headlines van 5:30. Maar eerst hebben we nog een paar platen voor je te gaan. Zometeen nog Miami Sound Machine. We gaan even aftellen. Maar eerst even een Coldplay samen met de Koreaanse, of ja, de K-pop van de K-pop band BTS. My Universe.

이별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

in ieder geval tot met groep 3. In ieder geval sowieso tot 10 kan tellen. Ja, Gloria S. van die Day to Day 4 samen met de Miami Sound Machine. 1, 2, 3 hier bij Connect. Ja, ik zei net al, we gaan langzaam op richting de headlines van 5:30. Maar eerst zo'n heerlijke plaat. Ik dacht dat het een andere plaat was, maar het is een andere SOS. Dit is van Rihanna. Hier bij Connect aan de Boot en op deze zaterdagmiddag nog.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond om 7 uur een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. En een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui bij 22 graden. In de avond en nacht plaatselijke regen bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn daar mogelijk. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar zijn er 's middags ook perioden met zon. Hier en daar valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van morgenavond weer wat buien, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de rest van de week wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ik moet zeggen, ik vind het een heerlijk plaat. Deze van de nieuwe single van Bruno Mars op dit moment genoteerd in de top 40. Ja, helaas al wel weer zakken ervan. Wat vinden jullie ervan? Ja, dat dacht ik ook in ieder geval. Ja, en de volgende dame, daar begon het allemaal mee. Toen de tijd in 2016. Laatst nog een grote hit gehad samen met David Guetta. Dan heb ik het over Toes & I, een dance monkey.

Maar deze man wordt het altijd door zijn flamboyante verschijning werd hij altijd vaak als een drag queen beschreven. Dat heb ik over Sylvester en volgens mij de enige hit die hij heeft gehad in de jaren 70, 1979. You Make Me Feel. Ja, die man is eigenlijk veel te vroeg gestorven op 41-jarige leeftijd. Ja, en ik had net al over Liam Peña. Die is eigenlijk nog jonger gestorven op 33 jaar. Ja, we gaan weer langzaam op richting de agendaberichten met Cindy. Maar eerst deze van Bastille en Good Grief.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het kunst- en parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

ze zeggen wel eens, je wordt genapt waar je bij staat. Dat is bij deze plaats zeker het geval. Niets doet vermoeden dan wat het is. Encore une fois, het Franstalige. Nee, het is gewoon een Duitse dance act. In de tweede helft van de jaren 90. Ja, dit was eigenlijk een van hun grootste hits. Samen met Ecuador. En Stay Sash uit 1997. 1996 moet ik eigenlijk precies zeggen. Ja, de Duitse A3 die wordt volgend weekend van vrijdag 4 september 8 uur tot maandag 6 september 5 uur 's ochtends nog één keer in beide richtingen volledig afgesloten. En het gaat dan om de trajecten tussen de afritten Beek en Elten en tussen Emmerich-Oost en Emmerich. En de weg tussen de afritten Emmerich en Elten die blijven wel gewoon open. En de afsluiting die is nodig vanwege de laatste twee bruggen die worden vervangen. En de omleidingsroutes zijn volgens de Duitse wegbeheerder Autobahn GmbH nauw afgestemd met Rijkswaterstaat. Nou, hopen dat het dan in ieder geval qua files, een beetje mee. Nou ja, qua files, die hebben we toch al iedere dag daar voor de grensovergang. Ja, we hebben nog zometeen nog een paar platen te gaan. Nu is de nieuwe single van Alex Warren. Ja, en ik heb me laten vertellen dat het gaat om een dame. Emerald Eyes hier bij Connect.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was. En zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden. Waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dance Dance Dance heeft die floreerde wel in de jaren 90. Dit was er ook weer zo eentje. Ja, Bellini, de enige hit die ze hebben gehad in 1997. Ja, en alhoewel de temperaturen wel wat minder worden, nou hou het toch wel een beetje zomer erin hoor.
1: Samba.
0: Ja, samba, daar zei ik. Inderdaad. Ja, tweede uur van de maltijd nog tot aan 7 uur met natuurlijk heel veel lekkere muziek. En straks ook nog een item over mbo-studenten van het Rijnijssel. En René en Angela klaar liggen voor je. Maar eerst Tina Turner, Disco Inferno.

Ja, eigenlijk kan ik deze plaat niet vaak genoeg horen uit de jaren 80, 1985 om precies te zijn. René en Angela en Save Your Love for Number One. Ja, het Raadhuisplein en Huus heeft na diverse werkzaamheden een compleet nieuwe uitstraling gekregen. Ja, en de gemeente noemt het een groenere, aantrekkelijke plek om te ontmoeten, te wandelen en te genieten van het centrum van Huissen. Ja, en nu de werkzaamheden definitief klaar zijn, vierde de gemeente dit met een feestelijk moment. En dankzij donaties van inwoners en organisaties komen er op het plein zowel een watertappunt als een boombank. En tevens heeft het Raadhuisplein een groenere uitstraling gekregen. En onder het plein ligt nu een slim watersysteem. En hierbij bestaat de ondergrond uit speciaal materiaal, waardoor het werkt als een grote spons. Ja, en de looproute vanaf de parkeerplaats Hof van Huissen naar de Lange Straat en het centrum, die wordt nu verlicht met lantaarnpalen. En het Raadhuisplein die oogt nu meer als een raadhuispark. En tevens blijft het een plek voor activiteiten en evenementen. En zo is het bomenplan afgestemd met de schutterij, zodat daar ook het koningsschieten kan blijven plaatsvinden, aldus de gemeente. En de oplevering van het nieuwe Raadhuisplein, dat is in ieder geval gistermiddag gevierd. Ja, langzaam op richting de agendaberichten met Cindy. Weer steeds van Steve Wonder met Ariana Grande.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

maanden terug in het huwelijksbootje getreden. Samen met Callum Turner. Deze grote hit van Dua Lipa, Hallucinate. En van de ene grote artiest naar de andere grote artiest. Deze van Ed Sheeran. En hoe heet hij weer? Dankjewel.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Akkermat. Deze samen met Rani. En zijn laatste single, I Love Life. En ik moet zeggen, ja, ik vind hem wel behoorlijk lekker klinken, hoor. Hier bij Connect in de Ballentent. Deze zaterdagavond 6:55. Ja, mbo-studenten van Rijnijssel die gaan vanaf komende maand ervaring opdoen in de praktijk van Museum Arnhem. De onderwijsinstelling die start samen met het museum en Stichting Jeugd van Nu een nieuw samenwerkingsproject. En binnen een nieuw keuzedeel van de opleiding Creatieve Industrie gaan studenten aan de slag met actuele maatschappelijke en culturele vraagstukken. En de studenten die krijgen dan van het museum de opdracht om een concreet museumproject te ontwikkelen. En dit kan variëren van een tentoonstelling of een educatief programma tot een voorstelling, live act of digitaal concept. En op deze manier krijgen de mbo-studenten de kans om hun vakmanschap in te zetten voor een echte opdrachtgever. En de samenwerking is bedoeld om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor mbo-studenten in Arnhem en de regio. En de resultaten van de projecten die worden begin volgend jaar gepresenteerd. En op 27 januari tonen de studenten hun museumproducten in ieder geval in het Museum Arnhem. En aansluitend zijn de resultaten te zien in de expositieruimte van Creatieve Industrie in de Witte Villa en de Tivoli-laan in Arnhem.

van een van de minder bekende van de Doobie Brothers. Maar niet minder lekker. Ja, die kennen ze natuurlijk van What a Fool Believes en Long Train Running. Dat waren eigenlijk de grootste hits van deze band. We gingen terug naar 1989. Ja. En dat was het. Dat was een

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Konijn.

Ja, dan verlang je eigenlijk toch wel weer een beetje terug naar de zomer. Maar ja, eigenlijk de zomer hebben we toch wel weer een aantal weken genoeg gehad. Dus ja. Dat ging even ietsjes te snel. Maar ik had het over de zomer. Ja, volgende week is het 31ste. Nee, dat is niet volgende week. Dat is de komende week al. Dan is het einde van de zomer en dan begint de meteorologische herfst. Nou, in ieder geval van herfst. Ja, qua blaadjes kun je het wel zien dat het bijna herfst is, maar voor de rest nog niet. Tot zover deze aflevering van de Ballentent. Volgende week zijn we er weer. Ja, dan staat de zaterdag in het teken van de Airborne die dan plaatsvindt. En ik zeg een heel fijn weekend. En tot volgende week. Hoi!

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was. En zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui bij 22 graden. In de avond en nacht plaatselijke regen bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn daar mogelijk. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar zijn er 's middags ook perioden met zon. Hier en daar valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van morgenavond weer wat buien, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de rest van de week wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. De onderzoekers sluiten de misdrijf uit, maar denken aan een technische storing. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui bij 22 graden. In de avond en nacht plaatselijke regen bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het hard gaan waaien. Windstoten tot 75 km per uur zijn daar mogelijk. De temperatuur zakt vannacht naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar zijn er 's middags ook perioden met zon. Hier en daar valt wat regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van morgenavond weer wat buien, mogelijk met een klap onweer. De vooruitzichten voor de rest van de week wisselvallig met wat regen, maar ook wat zon en temperaturen rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald de Vijfde. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

connected.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat drie mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.